0: 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Regio 8.
1: Ik stond weer eens tot laat bij de kat vannacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog steeds.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hassehoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op Regio 8. De spanningen in het Midden-Oosten zijn opnieuw opgelopen. Iran heeft 10 ballistische raketten afgevuurd op Israël als reactie op de recente Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept door de luchtverdediging. In verschillende delen van het land gingen wel de luchtalarmsirenes af, maar zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Het is de eerste directe aanval van Iran op Israël sinds het staakt het vuren op 8 april inging. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran opgeroepen terug te keren naar de onderhandelingstafel. De oproep volgt op de nieuwe raketaanval op Israël en de oplopende spanningen in de regio. Trump benadrukte dat een diplomatieke oplossing volgens hem nog altijd mogelijk is en probeert tegelijkertijd verdere militaire escalatie tussen Israël en Iran te voorkomen. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij op de A2 werd betrapt met een snelheid van ongeveer 240 km per uur. De politie nam niet alleen het rijbewijs in, maar legde ook beslag op de auto. Tegen de bestuurder wordt procesverbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie beslist later welke strafmaatregelen volgen. Bij extreme snelheidsovertredingen kan het rijbewijs voor langere tijd worden ingenomen. Het Nederlands elftal speelt morgen in New York niet één, maar twee oefenwedstrijden tegen Oezbekistan. Bondscoach Koeman wil op die manier alle 26 spelers speelminuten geven in de laatste test voor het wereldkampioenschap. De eerste wedstrijd wordt gespeeld met de beoogde basisploeg voor het duel met Japan. Daarna volgt een tweede, kortere wedstrijd waarin vooral de reserves in actie komen. Naast het voetbal draait het trainingskamp in de Verenigde Staten ook om het wennen aan de warmte en hoge luchtvochtigheid. En dan nog het weer. Vannacht droog bij minimaal 12 graden. Morgen begint de dag vooral in het oosten met zon. 'S Middags kan in het westen een enkele bui ontstaan, mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van 810 miljoen euro. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Regio 8 Headlines.
9: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd

Het onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetyan. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Regio 8.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor Iraanse aanvallen gisteravond. In de hoofdstad Teheran en de steden Tabriz en Isfahan zouden doelen zijn geraakt. Of er slachtoffers zijn, is onduidelijk. Iran vuurde gisteren voor het eerst sinds het fragiele bestand raketten af op Israël. Maar alle projectielen zouden zijn onderschept. President Trump van de VS had Israël juist opgeroepen niets te vergelden. Trump wil een vredesakkoord met Iran, al lijkt dat nog ver weg. Het schip met 30 ton cocaïne dat op 1 mei werd onderschept bij de Canarische eilanden hoort inderdaad bij een vloot van de Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos. Het schip was onderweg van Sierra Leone, waar de veroordeelde drugsbaas woont, naar de kust van Libië. Het gaat om 4 schepen. De drugsvangst is een van de grootste ooit. Aan boord werden 23 mensen gearresteerd, onder wie 5 Nederlanders. De cocaïne had een waarde van €810 miljoen. Nederland wil dat Bolle Jos wordt uitgeleverd, maar Sierra Leone negeert dat verzoek. Op de A2 is een automobilist aangehouden die bijna 240 km per uur reed. De Mercedes en het rijbewijs van de verdachte zijn in beslag genomen. De bestuurder werd geflitst op een deel van de snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. Hij negeerde vervolgens een stopteken en ging er als een haas vandoor. De auto werd later leeg in hout teruggevonden. De verdachte werd uiteindelijk op diezelfde A2 aangetroffen in een andere auto en is alsnog aangehouden. De politie heeft de man ook aangemeld voor een gedragscursus bij het CBR. Premier Pashinyan claimt de overwinning van de parlementsverkiezingen in Armenië. Zijn partij zou 57% van de stemmen hebben behaald tegen 21% van zijn uitdager, de pro-Russische miljardair Karapetjan. Pashinyan wil de banden met de EU aanhalen. Het Kremlin heeft actief geprobeerd de Armeense verkiezingen te beïnvloeden. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
15: Oh. Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op bruggengroep.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.

Toch een beetje jeugdsentiment dit, hè? Heerlijk. Het is Kees natuurlijk en I Was Made For Loving You. En daar ging hij dan als gesminkte gast het podium op school. Hè? In klas 5 was dat eruit. Dat is tegenwoordig, dat is geloof ik al 30 jaar zo, Marcel van Meer. Klas 5 staat gelijk aan de groep 7. Ja, goed. Maar goed, dat is lang geleden natuurlijk. En wat scoren die gasten? Het begin van de nieuwe week. Goedemorgen. Dit is Regio 8. We hebben zin in een hele verse nieuwe Achterhoekse en Liemerse week. Het nieuws met Bart vanochtend. En we gaan zo direct kaarten weggeven voor je auto. Ja, hoe dat zit hoor je over 10 minuten. I've got

Ze heeft het nooit openlijk uitgesproken, maar ik heb wel eens een interview met deze dame gehad. Hartstikke gezellige vrouw trouwens. Vooral als de microfoon niet open staat. Ja, die houdt van oude hoeren. Ja, altijd keurig als ze in de uitzending is, radio, televisie of wat dan ook. Maar als de microfoon dicht staat, heerlijk. Ja, Anita Meijer. En toen zei ze tijdens zo'n gesprek, toen er een liedje op de radio liep, zeg maar, dat ze zei van, nou, dit is toch eigenlijk stiekem, na Why Tell Me Why, toch wel het leukste liedje wat ik ooit heb gemaakt. De meeste blije. En dat is Blame It All Love. Het is nooit echt een heel groot succes geworden, maar wel prettig op deze maandagmorgen. En die ochtendshow bij Regio 8. En dit is de dag, de eerste van een serie van velen, dat je kans maakt om een hele gave prijs voor je auto. Ja, is je niet toe aan een flinke wasbeurt, sorry. Ik denk het wel, hè? Ja? Met al die regen van de afgelopen dagen. En dan weer flinke zonneschijn. En dan moet je je ruitenvloeistof weer toe gaan voegen en gaan besproeien. En dat je denkt, hé, is die weer vies? Je krijgt een diamantenprogramma als cadeautje. Ja, en dat is flink voor je auto. Dat kun je winnen. Blijf luisteren. Zo direct komt er een autovraag. Heb je hem goed? Dan win jij gewoon misschien wel die prijs.

0: Sugro. Voordat Shari.
1: Begin je dag goed.
0: Ah, lekker smakelijk toch? Dit soort liedjes heerlijk zomers aan je ontbijttafel. Of misschien zit je al heel lang op je werk met je collega's elkaar aan te staren van... God, heb ik jou toch gemist dit weekend? Eh? Dat je je collega's mist. Is het zo? Ja, ik ken mensen. Ik noem verder geen verhalen, geen namen. Nee, ik ga het ook niet zeggen, want dat is namelijk intern. Dat heeft van regio achter te maken. Ik ga het ook niet vertellen, want dan krijg je lazer als ik dat ga vertellen. Maar ik krijg er altijd een beetje een glimlach van. Wat hier is ontstaan bij Regio 8. Verder zeg ik niks. Hey, Donny Warmerdam, die ken je waarschijnlijk nog wel van de Graafschap. Nou, hij komt terug. Ja, de middenvelder komt transfervrij over van een Indonesische club met de naam PSIM. Hij tekent voor 1 jaar in Doetinchem. Het nieuws is nog hartstikke vers. Maar hartstikke tof, man. Donny, welkom terug bij de club, zou je bijna kunnen zeggen. 7:24 onderweg. Dit is de omroep voor... De Achterhoek de Liemers hier in Oost-Nederland. Lekker dat je luistert. Pep Benatar.

0: Als ik tegen jou zeg, Marinus Dijkhuizen, wat is dan het eerste dat jij terug zegt? Goeie trainer?
1: Ja.
0: Jammer dat hij weg is? Of juist niet? Hij gaat ergens anders aan de bak. Ja, niet zomaar een club. Waar precies hoor je zo in het nieuws met Bart Meijer.
2: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga je mis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. Op de Didamse weg in Wiel is gisteren een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De klap was zo hard dat de vrouw op de motorkap en tegen de voorruit van de wagen belandde. De automobilist reed vanaf de Broekhuizenstraat over de Didamse weg in de richting van het centrum van het dorp. En toen ging het mis. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, moet nog worden uitgezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Nou, je voelt zo dichtbij, maar toch ben je ontzettend ver weg. Heerlijk. Nou ja, heerlijk. Het is daar is steeds natuurlijk een legendarische zong in 1985. En het stond ook op het album Brothers in Arms. Dat willen we dan allemaal ook wel omarmen op cd. Ja, in dat jaar ging het als een tierenlier opeens met de cd-verkoop. Onder andere door dit soort albums. Van de daar steeds legendarische songs natuurlijk. En dat hele gevoelige, want dat is namelijk ook net geworden, de titelsong Brothers in Arms. Dit is Regio 8, zo goedemorgen. Eens even kijken naar het wegdek. Nou, geen files op de A18, ook niet op de A12. Verder gaat het rond Doetinchem ook best wel oké. Ja, je kan redelijk doorrijden. Wat betreft de grenscontroles, ik krijg er al wat vragen van luisteraars. Zeg, we hoorden vorige week dat het zou stoppen. Ze stonden er van het weekend weer, zegt Albert. Dat klopt, jongen. En dat kan nog wel even doorgaan tot september dit jaar. Want de Europese Commissie heeft gezegd, stop daar maar mee, beste regering van Duitsland, met die grenscontroles. Maar ja, dan moeten ze weer vergaderen in Berlijn. En dan moet er weer een dame bij komen met een laptopje. Die moet dat dan gaan verwoorden. Wat er allemaal is besproken in vergaderingen. Daar gaat even wat tijd overheen. Waarschijnlijk in september dit jaar is de laatste grenscontrole. Kan je gewoon doorrijden. Tot die tijd gewoon je paspoort en je ID-kaartje meenemen. Anders kom je die grenzen niet over. Hè? Voor wat goedkopere boodschappen bijvoorbeeld. Ook als je boodschappen wilt doen in Duitsland. Als je bij de A12 de grens overgaat, dan moet je er echt wel je kunnen legitimeren. Nog een maandje of drie.

een van de meest gestelde vragen, bijna bij iedereen. De meest korte vraag, waarom? Zeg, hoe zit dat eigenlijk? Je hoorde Shawn Mendes, dit is Regio 8. Ik denk, ik heb even wat ramen opengegooid hier. Het is wel heel erg lekker, zeg, in de Achterhoek. Het meest prettige plekje zo'n beetje van Nederland. Als je het hebt over zonneschijn, want hier blijft het langste de zon nog te zien. En het wordt eigenlijk wel lekker. Het is nu 11 graden. Het wordt 22 later vandaag. Ja, het gaat wel regenen, het eerste in het westen. Maar voorlopig nog lang niet in de Achterhoek en de Liemers. Dan zitten we echt aan het einde van de dag. Dus met een beetje mazzel kun je gewoon met de fiets naar je werk. Is er helemaal niets aan de hand. Kun je lekker genieten. Dat doet ook vooral. Hè? Lekker met z'n allen op de fiets. Dat voorkomt de files. En die staan er op dit moment trouwens ook nog niet. Dat is prettig om te weten. Ah, even naar buiten spieken. Morning has broken. Morning.

Maandagmorgen ochtendshow bij Regio 8. En Bas Kijks. Lekker hè, om dat toch even terug te horen. Misschien ook wel te vinden op een van je oudere LP's van lang geleden. Met al die kraakjes. Als je daar trouwens vanaf zou willen komen. Ik heb jarenlang een gouden open bij een radiostation gedaan. Dat is echt in de jaren 90 hoor, dat is heel lang geleden. En ik gooi er gewoon water op een draaiende LP of een oud singeltje. Niet te veel, want het is natuurlijk niet handig. Water en stroom tegelijk. Maar als je dat een beetje beheerst doet, hè, dat die naald gewoon lekker in het water danst, je hoort geen kraakje meer terug. En als je dat maar even opneemt in je computer, heb je altijd een schone plaat. Ja, daarna kraakt hij wel iets meer trouwens hoor. Dus bezin voor je begint daarmee. Maar het trucje werkt wel. Dit is Regio 8. Zo direct maak je kans op een flinke wasbeurt voor je auto. En we gaan heel veel van die prijzen weggeven de komende tijd. Zo direct, rond 8:15 hoor je er alles over.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Auw!
11: Ben je ook zo gek op splinters in je vingers? Wij ook niet. Bij Bouwcenter koop je het beste hout, kaarsrecht en splintervrij. En natuurlijk alle andere professionele bouwmaterialen. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
12: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
13: HCI doet je huis goed.
3: Het is 8:02.
14: Het laatste nieuws. Dat krijg je van Edo Peters.
15: Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 8 doden en 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden zware naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven van een meter hoog gezien. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker. Je
18: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: Loterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Vermeer.
3: Goedemorgen op de 8e van de 6e. Eigenlijk best wel een lekkere lentedag, want ja, officieel is het nog geen zomer, hè. Tot 6 uur vanavond. Want dan beginnen we toch te regenen.

Als de liefde de hoofdrol is in het verhaal. En dat is wel duidelijk hierin. Het is Jermaine Stewart en We Don't Have to Take Our Clothes Off. Regio 8. Mocht je je afvragen van, zouden ze deze week ook weer iets doen met prijzen? Jazeker. Woensdag is het namelijk ijsdag bij Regio 8. Dat geldt voor de komende woensdagen in juni en ook de eerste van juli. Dan geven we gratis ijs weg. En niet zo'n lullig ijsje met een horentje en een beetje slagroom. Echt zo'n hele grote jongen. Die kan je op gaan halen hier in de regio. Kan je verdienen in de ochtend, in de middag en in de latere middagshow. Dus tussen 12 en 2 en tussen 3 en 6. Dus ook komende woensdag, hou dat in de gaten. Maar nu even wat anders. Je maakt nu namelijk kans op een flinke beurt, een flinke wasbeurt voor je auto. Nou ja, kijk maar eens even goed naar je auto. Daar was je wel aan toe, hè? Ja. Een diamanten wasbeurt. Nou, dat is een flinke. Daar kan je even de krant bij nemen om ernaast te gaan zitten. Gaat even duren, maar je auto ziet er weer picobello uit. Die prijs kun je verdienen. Geef dan even antwoord op deze vraag. En probeer hem eens uit je hoofd te doen. Niet gelijk opzoeken, eens kijken of je het nog weet. Ik geef je wel een hint, oké? Okay? Wat was de Europese auto van het jaar 1976? Dus precies 50 jaar geleden. Wat was de Europese auto van het jaar 1976? Wat denk je? De hint die ik ga geven is dat het een auto is die niet meer in productie is. Dat type sowieso niet meer, maar het merk ook niet meer. Ik kan me voorstellen, mijn opa had er ook eentje. En de motor zat niet voor, maar achterin. Dus als je de achterklep omhoog deed, dat je dacht van, ik gooi er even een koffer in, dat kon niet. Want daar lag de motor in. Nou, dat is al een goede hint, denk ik. Dus, wat was de Europese auto van het jaar 1976? Wat denk je? 06-47-47-0022.

Bruno Mars, voor de liefhebbers. En ik zou bijna kunnen zeggen, wie niet, hè? Want hij is groot bij mensen van, ik denk van 4 tot 88 of zo. Ik ken iemand van 86, die is helemaal fan van Bruno Mars. Dit was een fijn liedje met Cardi B. En het is nog niet geraden. Er zijn heel veel toffe reacties binnengekomen. Wat was de auto, de Europese auto van het jaar 1976? Ja, en er komen reacties binnen als de Volkswagen Kever. Een populair autootje, hè? Ja, met zo'n dikke kont, hè, die Volkswagen Kever. De politie heeft er ook nog in gereden een tijdje, hè? Ja, lang geleden. De DAF had je. De DAF was ook heel erg populair. Maar dat was het allemaal niet. Dankjewel voor jullie fijne antwoorden. Maar het is nog niet gegeven. En als je het goede antwoord weet, dan maak je dus kans op een flinke wasbeurt voor je auto. Een diamanten variant. Nou, dan weet je het wel, hè. Dat is echt een hele flinke wasbeurt. 06-47-47-0022. Ja, heb je het antwoord nu inmiddels? 50 jaar geleden, wat was de Europese auto van het jaar? En weet je wat? Ik geef je een hint. Een hint gedaan door Henk en Henk van het Goede Doel. Wat is de titel van deze plaat? Dan help je een aardig eindje.

0: Dit is bijzonder, hoor. Ik speel een spelletje. Echt zoveel toffe reacties voor jullie, dankjewel. Die komen ook overal vandaan. Maar het goede antwoord zit er nog niet tussen. Ik vroeg dus, wat is de Europese auto van het jaar 1976? Ik krijg de gekste automerken voorbij die hier in de mailbox voorbij komen. Geweldig. Ik krijg nu een goeie. Oké, die gaan we dadelijk even bellen. Maar jij geef jou ook nog even de kans. Wat was de Europese auto van het jaar? Het was inderdaad een Franse auto, wat het goede doel al zong. 06-4747-0022. Zo direct praten we ons allen even bij over het laatste nieuws met Bart en het weer met Gerrit.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Op de Didamse weg in Wiel is gisteren een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De klap was zo hard dat de vrouw op de motorkap en tegen de voorruit van de wagen belandde. De automobilist reed vanaf de Broekhuizenstraat over de Didamse weg in de richting van het centrum van het dorp. En toen ging het mis. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, moet nog worden uitgezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze

0: De jaren 90 hadden we de Braxtons, die zongen de Boss. Grootste wereld in, zou je kunnen zeggen. Een paar decennia daarvoor was dit het origineel van Diana Ross.
1: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
0: We duiken de regio weer in. Achterhoek Liemers, hier in Oost-Nederland. Dit is Regio Achter met Gerrit Vossers als weerman. Want hij is natuurlijk veel meer. Hij is ook parlementslid, min of meer. Gerrit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is even heel goed luisteren naar je. Volgens mij ben jij onderweg.
2: Ja, ik sta ergens.
0: Raad waar die staat, let op hoor. Eens even kijken of ik de regio ken.
2: Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Het was ooit een benzinepomp en ik sta aan de andere kant eigenlijk.
0: Oh, wacht, die zou eigenlijk naar beneden worden gehaald de afgelopen maand. Ik had dat nog een tijdje geleden in het nieuws. En ik reed er vanochtend ook voorbij. En het staat er nog. Ja, wat er nog staat is natuurlijk niet veel. Het winkeltje is al weg. En je kan er ook niet meer tanken, maar.
2: Nee.
0: Ja, volgens mij is het.
2: Ja,
0: je kijkt er dwars doorheen. Het is volgens mij het oude tankstation aan de A12. Waar uiteindelijk de doortrekking van de A15 op uit gaat komen.
2: Ja, en eentje verder heb je rechts zo'n parkeerplaatsje. En daar zit ik tussen de vrachtwagenchauffeurs.
0: Ja. Hoe is het met de file? Geen file, hè, op de A12?
2: Nee. Sinds de opening van de brug is het weer helemaal oké, moet ik zeggen.
0: Ja, dat valt mij op. Ik kan veel vaker koffie halen hier. Ik heb veel minder vaak die file te melden. Oké, het weer voor vandaag. We zijn er in de Achterhoek volgens mij nog het beste aan toe de komende uren. Want het duurt nog best wel even voordat het flink gaat plensen, hè?
2: Ja, nou, flink plensen. De verwachting is wel dat er wat regen valt. Maar het is altijd afwachten. En vooral als het wat buien zijn. Maar de verwachting is tussen de 1 en de 6 millimeter. Dus daar valt allemaal nog wel mee. Maar het is wel zo dat we hier in de Achterhoek wel de beste papieren hebben. Ook qua zon nog. Want de zon, ondanks die sluipwolken die behoorlijk dik is, moet ik zeggen, komt de zon er af en toe nog wel wat door. Ja, in het westen van het land krijgt de zon het geluid. Dat kan wat moeilijker. Daar krijgen we vanmiddag ook mee te maken dat de zon er helemaal achter gaat. Maar het blijft nog lange tijd droog. Want in de loop van de middag in het westen van de provincie wat regen. En in de namiddag krijgen wij dan met die buien te maken. Ja, en voor die tijd loopt de temperatuur nog op naar ruim 21 graden bij een wind die dan uit zuidelijke richting komt en over het algemeen matig is. Maar ja, dan als we het laatste de regen krijgen, dan zullen we er ook langst mee zitten. Nou, dat is in verhouding natuurlijk niet zo, maar vanavond hebben we ook nog met wat buien te maken. En komende nacht dan is het meest droog, wat opklaringen, koelt het af naar een graad of 11. Ja, en morgen dan zitten we een beetje met dezelfde wolkenvelden en zon in de ochtend. En in de middag wat stapelwolken die ontstaan, waaruit dan weer wat buien kunnen vallen. De wind die is morgen zuidwestelijk en de temperatuur die laat wel een veer, want het wordt niet meer dan 17 tot 18 graden. Nou, die temperaturen van 17 graden hebben we ook op woensdag en donderdag. En dan moeten we ook rekening houden met buien, dat het ook wat wisselvallig is met zo nu en dan wat zon erbij. Vanaf vrijdag dan gaan we langzaam in de stijgende lijn. Vrijdag wordt het al een graad of 19. Kan er ook nog wat neerslag vallen, maar in het weekend lijkt het toch droog te blijven met meer zon. En ook temperaturen die een paar graden verder door zullen stijgen naar 22 graden op de zaterdag en 24 op de zondag. En ik heb vanmorgen nog even gekeken op langere termijn. Dat is altijd een beetje onzeker, maar het lijkt erop dat het hele zomerse weer na het weekend toch wel terugkomt met perioden met flink wat zon, maar ook 25 graden of hoger. En dat we misschien vanaf volgende week, midden volgende week, wel aan het begin staan van een hittegolf.
0: Een hittegolf. Hoe lang denk je dan dat het hele spektakel gaat duren? 2 weken en dan is het weer klaar? Of echt veel?
2: Nou, ik heb je gezegd dat het met het weer een beetje op- en neergaande lijn is. En dat hou ik ook nog vol. Dat het toch die warmte die er weer in komt. Want er zijn toch wel best wel dagen van 30 graden of meer. Dat die ook weer wordt afgestraft door enkele regen- en onweersbuien. En dat we dan weer met de 20 graden beginnen.
0: Ja, het is duidelijk. Het weer is net het leven. Het gaat op en neer. Het kan al

Narada Michael Walden, Gimme, Gimme, Gimme, de 80's. En dan is het bijna zover. Donderdag start het dan officieel het WK voetbal. In ieder geval de eerste wedstrijden. En dan zondag is het zover. Heb ik dat goed? Zondag? Ja, zondag dan is de eerste wedstrijd van het Nederlandse elftal. Ze spelen nog één keer even een proefwedstrijd om weer even te verliezen. Maar goed, dat is vaker gebeurd. Ik riep het van de week al. Dat Nederland in 1988 eerst verloor bij een aantal oefenwedstrijden. Het was de EK voetbal toen in Duitsland. En de eerste wedstrijd werd er gespeeld tegen Rusland. En wat denk je? We verloren met 1-0. We waren al afgeschreven. Uiteindelijk hebben we in de finale tegen Rusland gewoon de pot gewonnen. En we werden Europees kampioen. Dus het kan nog verkeren, het kan alle kanten op. Wat is jouw gedachte wat betreft Nederland en het WK? Komen we een beetje ver? Of zeg je van nou, groepsfase, heel misschien nog gaat goed. Komen we nog één ronde verder? Of zie je het heel positief? Ik ben even benieuwd. Even een polletje, even een poeltje wat ik hier deponeer namens jullie allemaal. Wat vind je van het WK richting het Nederlands elftal? Wat gaat het worden? 06-47-47-0022. Even appen 06-47-47-0022.

plaatjes voor elkaar. Het is Mark en met snelle Mark Floor. En parkje, biertje, vrienden. Nou, zo'n tekst bedenk je alleen maar 3:30... na een paar whiskies en flink wat biertjes op, denk ik dan. Hè? Maar zo is het er namelijk ook gegaan. Zo grappig dat het dan werkt. Niet ingezongen hoor, ze hebben het niet Lazarus ingezongen. Hartstikke nuchter. Dit is Regio 8, het is 9:06. Check even de site regio8.nl voor het allerlaatste nieuws. Dat volgt zo direct na 9 en nog veel meer op regio8.nl. Een van de meest aangeklikte berichten gaat trouwens over het autowrak dat voor afgelopen week in de Oude IJssel is teruggehaald. Het was ooit een witte auto. Uiteindelijk een roesbak natuurlijk. Hè. Check even de site.

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
4: Ja, waar gibt's denn sowas?
3: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grens. Grensovergang Gendringen.
4: Doppeladla, goed en lekker.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Samen delen we Oranje.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is 8:55. En tijd voor het nieuws.
9: Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. D66 wil dat bij vermoedens van kindermishandeling dat er geen toestemming meer nodig is van de ouders om de zaak te onderzoeken. De partij dient na de zomer een voorstel in om kinderen zo beter te beschermen. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich eerder al uit over zulke maatregelen. Na een melding over kindermishandeling mogen ouders vaak aanwezig zijn bij het gesprek. Kinderen durven dan vaak niet ongedwongen over de gebeurtenissen te vertellen. De gemeente Houten test vanaf vandaag met een maximumsnelheid voor fietsers van 20 km per uur. Onderzocht wordt of fietspaden daarmee veiliger worden. De test loopt op een fietspad dat als onveilig te boek staat, vlakbij winkelcentrum Castellum in Houten. Er zijn camera's geplaatst die de fietsers in de gaten houden. Dit najaar volgt ook een test met een maximumsnelheid op fietspaden in Amsterdam. Een Japanse stad ten noorden van Tokio houdt vandaag alle 94 scholen dicht omdat er een beer in de buurt rondloopt. De beer werd zaterdag voor het eerst gezien in een park in de stad Utsunomiya. Vanochtend liep de beer rond vlakbij een middelbare school. Steeds vaker zijn er in Japan incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima 4 mensen gewond door een beer. De Aziatische zwarte beer wordt bedreigd, maar nu er minder op ze wordt gejaagd, neemt de populatie toe. Door de klimaatverandering trekken ze ook vaker naar stedelijk gebied. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Goedemorgen!
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Goedemorgen, het is de wereld van de maandag, de 8e van de 6e. En in deze Achterhoekse wereld duiken we straks die wereld in met Veerle om 3 uur. Dan weet je dat.

Jason DeWild, gewoon apentrots, zijn gewoon nummer 1 op dit moment ook in de top 40. En dat schrok hij zelf ook wel een beetje van. Had hij niet verwacht. Hij is al langere tijd bezig, nog een jonge gast. En nou, kijk eens even naar de toekomst samen met Justin. Dan wordt het een hele gave toekomst, zou je zeggen natuurlijk. Dit is Regio 8, 9 uur 10 onderweg met over een minuutje of 40 aandacht voor Achterhoeknieuws.nl. Dat is een hele toffe site met nieuws, actualiteiten, met hele gave foto's, mooie interviews. En een van de redacteuren is Meinert Bussink. En hij schuift elke dag even aan. Rond 10 voor 10 praat hij helemaal bij over die site. Eens even kijken in de digitale box. De mailbox. De appbox van Regio 8. En dan zie ik hier een berichtje binnenkomen van Linda. Linda, ze zegt... Ja, hallo, goedemorgen. Ik ben 53 jaar. Ik ben Linda, kom uit Doetinchem. Nou, wat leuk dat je al die informatie geeft, Linda. Maar het gaat gewoon om een liedje dat je graag zou willen horen. Het is jeugdsentiment voor je. Je zat in klas 6 van de lagere school. Voor jou dit liedje. Michael Jackson. Thriller.

0: hele beroemde liedje The Way to Your Heart.
1: Ja, dat heb je vast wel eens gehoord.
0: Misschien wel honderden keren. Ook dit was een succesje voor Soul Sister uit België. Like a Mountain.
2: Begin je dag goed.
0: En dat doen we dan met de superboeren. Ja, binnenkort gaan ze weer voetballen. Nog heel even wachten, nog even vakantie voor de mannen. Maar op 27 juni dan staan ze weer op het veld. En daar kun je bij zijn in een oefenwedstrijd voor het nieuwe seizoen van de Keukenkampioen Divisie. Zaterdag 27 juni een uitwedstrijd tegen FC Utrecht. En als je denkt, ja, dat is leuk, maar dan kan ik niet. Die wedstrijd is trouwens om 14:00 PM. Ietsje later kan ook. Vrijdag 3 juli bijvoorbeeld, dan speelt de Graafschap de tweede oefenwedstrijd dan in het Friese Akrum. Lekker dichtbij ook. Tegen eredivisionist Heerenveen. Maar misschien wel leuk voor een uitje op vrijdag 3 juli als je al vakantie hebt of toevallig een vrije dag. Ze gaan er weer helemaal tegenaan binnenkort. De superboeren. Hey, toevallig de superboeren. Dit is normaal.

0: Jabuzi en de bar song Tipsy. Dit is regio 8. Dus even kijken wat we zo direct nog gaan doen. Nou, hij is net binnen. Op zijn motor is hij hier naartoe gekomen. Hij is nog even bezig met zijn motorpak uit te trekken. Valt niet mee met dit weer, hè? Toch een beetje klef. Ik zie het. Meijnerd Bussink, een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Om 10:10 uitgebreid over die site. Nu alvast in het kort. Meijnerd, goedemorgen. Wat ga je doen?
1: Ja, goedemorgen. Ja, we gaan het hebben over de steen- en kerkuilen die van de vogelwerkgroepen Berkeland een ring krijgen. Tot zo.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
2: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gemeente Berkelland start deze maand met het gefaseerd vervangen van oude straatverlichting door energiezuinige ledlampen. De werkzaamheden duren tot en met oktober, dat meldt 1 Achterhoek. Het project maakt deel uit van een breder plan om de openbare ruimte in de gemeente te verduurzamen. Op de Didamse weg in Wiel is gisteren een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De klap was zo hard dat de vrouw op de motorkap en tegen de voorruit van de wagen belandde. De automobilist reed vanaf de Broekhuizenstraat over de Didamse weg in de richting van het centrum van het dorp. En toen ging het mis. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, moet nog worden uitgezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen.

0: valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim anderhalf jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: De dag die begon best wel aardig met wolkenvelden, maar ook wel wat zon. Vooral hogere bewolking, maar de bewolking wordt geleidelijk aan wel wat dikker. Maar het blijft vanochtend nog droog. Vanmiddag is het in eerste instantie ook nog droog met een beetje zon. Later in de middag volgen er vanuit het zuidwesten wat buien. De temperatuur loopt voor die tijd nog op naar 21 graden. Vanavond nog een enkele bui, maar komende nacht is het droog. Het koelt dan af naar 11 graden. En morgen hebben we ook een dag waarin het niet droog blijft, met in de ochtend wolkenvelden, af en toe wat zon. In de middag ontstaan weer stapelwolken en kan er weer een bui vallen. De wind is dan matig uit het zuidwesten, maar het wordt wat minder warm dan vandaag met 17 tot 18 graden.

0: Even voor iedereen die de jaren 80 bewust heeft meegemaakt. Misschien ken je nog wel het programma Los Vast met Jan Rietman uit Doetinchem. Ja, Jan Rietman. Zat ook in Lontel, Unnie en de Shakers. En die presenteerde een live programma op de radio. Later ook op televisie. Met Nederlandse artiesten. En dat was populair. Dat was populair. Iedere zaterdag bij de NCRV op de radio. Daar luisterden echt heel veel mensen naar. Het kwam ook wel eens hier in de Achterhoek, dat programma. Dat vond hij natuurlijk hartstikke leuk, die Jan Rietman. Thuiswedstrijd. En heel vaak, Frank Boeien nam die al mee. Want die man was hartstikke populair met zijn bandje. En ook Mai Tai. Je kent ze bijvoorbeeld van History, Am I Losing You Forever. Die groep, die dames uit Amsterdam, Mai Tai. En ze ontmoetten elkaar en toen zei Frank... weet je wat, we gaan binnenkort een nieuwe plaat opnemen. Dat werd dus Kronenburg Park. En ik zoek op het einde nog een koortje. Met niet echt een hele goede tekst. Het is wat je net hoorde, haha, en dat in het meervoud. En dat werd dus Mai Tai. Dus die dames die je hoorde, het laatste minuutje van Kronenburg Park... dat is inderdaad Mai Tai. Ja. En daar hebben ze aardig wat geld mee verdiend. Hè? Je hoeft geen tekst uit je hoofd te leren, hartstikke goed. Lang geleden, jaar of 40 geleden. En iets eerder in dit programma stelde ik een vraag over 50 jaar geleden. En dat ging om een prijs die je kan verdienen. Meerdere keren gaan we die weggeven de komende tijd. Namelijk een waskaart, hier in de regio. Ja, ga je lekker je auto laten wassen. Het is een diamanten waskaart, dus je auto krijgt een extra goede beurt. Dat is toch prettig om te weten. Kun je er even lekker rustig naast gaan zitten. Klaar terwijl je wacht. En die prijs kan ook voor jou zijn binnenkort. Bijvoorbeeld bij Veerle of tussen 12 en 2. Bij Balthasar en al die jongeren in dat programma Get a Grip vanuit Doetinchem. Maar dus ook in deze ochtendshow. En vanochtend stelde ik de vraag... wat is dan de auto van 50 jaar geleden die zo populair was? De auto van het jaar 1976. Nou, ik heb het geweten. Er zijn zoveel reacties binnengekomen. En daar lieg ik niks mee. Heel veel reacties. En in eerste instantie lukte dat helemaal niet met het goede antwoord. De DAF kwam eruit, de DAF 66. Dat is een leuk wagentje natuurlijk, hè? Ja, dat was een leuke wagen toen. Ik heb er wel eens in mogen crossen voor mijn opa nog, die had zo'n dingen. En later had mijn opa ook de winnende auto... want dat is de auto waar het om ging in 1976, de Europese auto van het jaar. En nou, weet je wat? De winnaar van dit spelletje... want ik heb er zomaar even eentje uitgehaald, het zijn er, wat ik al zeg, zoveel... die heeft ook wat ingesproken, en dat is Joost...
1: Dag Marcel, goedemorgen. De auto van 1976, toen was toen 4, is volgens mij de Simca 1000. Wij hadden er één, mijn oom had er één. En volgens mij was dat zelfs een auto met de motor achterin.
0: Ja, dat klopt helemaal. De motor zat achterin. Voorin moest je je koffer en zo gooien. Dat is heel grappig om dat te zien. Bijna geen ene auto. En daarna ging het merk Simca over in een andere firma in 1980. Maar in 1976 was het inderdaad de Simca. Helemaal goed, Joost. Je hebt een prachtige prijs gewonnen. Je mag je auto binnenkort gaan brengen in een van de vestigingen van het bedrijf dat je zo direct gaat horen. En als je nou denkt van ja, ik heb net langs de pot gepiest. Geen probleem. Later vandaag een nieuwe kans tussen 12 en 2 en tussen 3 en 6 uur.
2: Deze wasbron wordt je aangeboden door Custer Energy. Voor een tip-top car cleaning. Wahoo.

0: Een stem die perfect was bij het gevoelige van de kerst en het lekkere van de zomer. Michael Bublé. En goedemorgen, Regio 8 met Meindert Bussink. Hij is een van de redacteuren van Achterhoeknieuws.nl. Dat zit in Lichtenvoorde. Dat is een hele toffe site met nieuws, actualiteiten. Met leuke interviews en gave foto's. Het is een samenwerking tussen een aantal bladen en een aantal lokale sites. Achterhoeknieuws.nl. En daarover word je nu helemaal bijgepraat. Dus door Meindert. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. We beginnen in Rekken, want de zomermaanden zijn drukke maanden voor de vogelwerkgroep Berkeland, afdeling Uilen. Na een eerdere inspectie van de nestkasten op eieren worden de jonge vogels in deze periode geringd. Vrijdagochtend trok Henk Lammers, coördinaat van Uilen van de vogelwerkgroep Berkeland, met medevrijwilliger Berend Jager naar Rekken om aan de Zuid-Rekkenseweg bij de familie Blauwboer jonge stenen kerkuilen te ringen. In zijn gebied, Rekken en Groenlo, staan er maar liefst 430 steenuilenkasten, 210 kerkuilenkasten, 130 bosuilenkasten en 150 torenvallenkasten. Zo heeft de correspondent Rob Weber. Leuke inkijkje van het ringen van de uilen. Is nu online ook te lezen bij achterhoeknieuws.nl/natuur. En dan gaan we even naar Hengel, want de auto Ridderhof die vierde zaterdag 6 juni haar 60-jarig jubileum. Feestelijke dag werd er ingeluid door de families Ridderhof en het personeel. Zij verrasten Ad en Marianne Ridderhof, de oprichters, met een fantastische tijdlijn. Een muurprint die aangebracht was in het relaxed gedeelte van de showroom, heeft de correspondent Albert Schreuder. Leuk verhaal. Wie daarmee over lezen kan het nu ook lezen bij achterhoeknieuws.nl/maatschappij. En gewoon nog even naar grollen, want PSV onder de 15. Eind vorig jaar de winnaar van het 35e Marvel toernooi. Voor onder de 15 elftallen. Komt maandag al naar Groenlo. De Eindhovense ploeg werkt in de aanloop naar de 36e editie. Van vrijdag 12 tot en met 14 juni op Sportpark Den Elshof een aantal trainingen af. En speelt dinsdag om 7 uur een oefenwedstrijd tegen de JO 15-1 van het organiserende SV Grol. Heeft de correspondent Bart Kraan deze week in onze krant De Groenloze Gids. En wie daarmee over wil lezen, kan het nu ook online checken bij achterhoeknieuws.nl/sport. Dat was hem weer. Iedereen een hele fijne werkdag en tot morgen. Yo!

0: Ja, de muzikale ontlading zit vlak voor tienen. En tot zover bijna deze ochtendshow. Je hoorde trouwens Barry Ryan en Eloise. Zo direct gaat de jukebox aan. Tussen 10 en 12 uur. Ik gooi er een kwartje in. En je weet nooit wat je hoort op Regio 8. Dat is het leuke aan deze zender. Tussen 10 en 12. En daarna hoor je het programma Get a Grip. Dat is een jongerenprogramma. Met een wat oudere jongere die het presenteert. Samen met hele jongeren. Wat jongeren. Want dat zijn, nou, ik denk 20-plussers. Hè? En een 60-plusser, Balthasar van Puffelen. En vanmiddag ook een 20-plusser. Net 25 geworden. Veerle tussen 3 en 6. Mooie donderdag. En vooral een. Het is een live programma, Marcel Vermeer. Fijne maandag.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Oh, wat een goal! Goal?
7: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Psst, onze asperges zijn boterzacht van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten. En iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
11: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
12: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt het vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Nu is die nog belangrijker. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz ten zuiden van de Rode Zee dicht. De Russen hebben de Oekraïnse regio Zaporizhia bestookt. Daarbij zijn 5 mensen gedood en 14 mensen gewond geraakt. Lokale Russische autoriteiten melden ook schade door Oekraïnse aanvallen. In de haven van Novorossiysk in Rusland zou brand zijn ontstaan na een aanval met een Oekraïnse drone. Ook kwamen drones neer in Volgograd. Ondanks de luchtafweer is een pompstation bij een pijpleiding geraakt. Er zouden geen mensen gewond zijn geraakt. Bij Lauwersoog zwemmen al een week 2 dolfijnen rond. Ze zijn de voorbije dagen regelmatig gezien bij boeien langs de kustlijn. SOS Dolfijn houdt de dieren in de gaten. De hulporganisatie roept mensen op om de dolfijnen met rust te laten en niet onnodig het water in te gaan. De dolfijnen lijken in goede doen te zijn. Toch houdt de stichting ze nauwlettend in de gaten. Bij een krachtige aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 15 doden en ruim 200 gewonden gevallen. De beving vond plaats op zee en had een kracht van 7,8. Behalve voor de Filipijnen werd ook voor Indonesië en Japan tijdelijk een tsunami-waarschuwing afgegeven. Op het zuidelijke eiland Mindanao is veel schade. Meerdere gebouwen en een belangrijke brug zijn ingestort. Ook volgden diverse naschokken tot een kracht van 6,7. Voor de Indische kust zijn tsunami-golven gezien van een meter hoog. Het weer. Bij een matige zuidenwind is het vrijwel overal droog met af en toe zon. Maxima tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks bo.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie olifant.
17: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
18: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
16: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
20: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
21: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
20: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
21: Wat doe ik aan?
20: Shop nu, bij Zalando.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
23: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle confect.
0: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: Tweede gratis.
1: Boeie.
0: Alle bad- en doucheproducten en deodorant. Ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
0: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. Op de Didamseweg in Wiel is gisteren een fietser gewond geraakt na een botsing met een auto. De klap was zo hard dat de vrouw op de motorkap en tegen de voorruit van de wagen belandde. De automobilist reed vanaf de Broekhuizenstraat over de Didamseweg in de richting van het centrum van het dorp. En toen ging het mis. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, moet nog worden uitgezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. Everyone from left to right, van
2: Holland komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De voorbije tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat, gericht op Rusland. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Met het terugbrengen van het ambassadepersoneel in Teheran volgt Nederland het voorbeeld van andere landen zoals Spanje en Zwitserland. Minister Berendsen benadrukt dat de veiligheid van het personeel voorop staat en dat de ontwikkelingen daarom continu in de gaten worden gehouden. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden deze ochtend al een raket af op Israël. Voor het eerst sinds op 8 april het staakt-het-vuren inging tussen Iran, de VS en Israël. De Rode Zee is een belangrijke doorvaarroute tussen de Indische Oceaan en de Middellandse Zee. Een nek-aan-nek-race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Sanchez is vooral populair op het platteland. Het gaat nog dagen of weken duren voordat er een winnaar is in Peru. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar tijd. Het weer, vanmiddag aangenaam warm bij een matige zuidenwind en droge periode. Maxima tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
8: Ja, wo gibt's denn sowas?
7: Bij restaurant Doppeladler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
8: Doppeladler. Goed und lecker. Gesie-

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn app.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Een deel van het Nederlands ambassadepersoneel is in stilte teruggekeerd naar de Iraanse hoofdstad Teheran. Begin maart werden de ambassadewerkzaamheden vanwege de oorlog tijdelijk verplaatst naar Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. De Jemenitische Houthis zeggen dat ze de Rode Zee zullen sluiten voor Israëlische schepen. Dit als vergelding voor de aanvallen van Israël op Iran. Een nek-aan-nek-race bij de presidentsverkiezingen in Peru na het tellen van 86% van de stemmen. De conservatieve Keiko Fujimori, dochter van oud-president Fujimori, heeft een lichte voorsprong met 51%. De linkse Roberto Sanchez zit daar op de hielen met 49%. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henku Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand
4: 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
11: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
12: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. Decovic.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
15: Hoi Rick, thanks voor het gave keukenontwerp. Nooit gedacht dat het allemaal zou passen.
16: Ja, bij Bouwcenter realiseren we jouw droomproject zonder gladde verkoper op je huid. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen. HCI.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: We zijn er weer bij maandag 8 juni 2026, iets over 12. En ook zitten klaar de jongeren.
1: Get a grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Goedemiddag jongeren.
2: Hallo, hallo.
0: Hallo. We beginnen vandaag bij Sky. Sky, wat is jouw nieuws voor vandaag?
3: Ja, ook vandaag hebben we weer een nieuwe... Waar ben je klaar mee?
0: Gijs, wat is jouw nieuws voor vandaag?
4: Hoe kan je het beste omgaan met eenzaamheid?
0: En last but not least, Bart.
5: Het is vandaag Wereldoceaandag, dus dat wordt één groot feest. Daarover zo dadelijk alles.
0: Ja, dat straks. En meer.
5: Jee.

0: Chris Capaldi hoorde je hier bij Get the Grip. Op Regio 8 natuurlijk. Dus ondertussen zit op de redactie klaar onze enige echte Sky.
1: Ja, het weekend zit er pas net op. Maar nu zijn er ook weer mensen die geïrriteerd ergens van zijn. En daarom is Sean weer op locatie om aan de mensen te vragen: waar ben jij klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
1: Met de rode stoplichten die super lang op rood blijven staan.
3: Rode stoplichten die super lang op rood blijven staan.
1: Dit is dus heel raar. Ja, als je hier naar de studio rijdt, dan blijven ze altijd heel erg lang op rood staan.
3: Maar wat is dan voor jou dan de oplossing?
1: Ja, dat ze er echt een keertje goed achteraan gaan. Want nu zijn ze wel wat dingetjes aan het proberen te repareren, maar er gebeurt gewoon niks. Want je staat gewoon telkens weer voor zo'n superlang rood stoplicht. Weer.
3: Even een oproep aan alle automobilisten. Zijn jullie dit nu aan het luisteren? Zit je in de auto? Ik denk dat jullie het vast geen probleem vinden als jullie bij de plek waar hij last van heeft van je rode stoplicht, dat jullie even langer op rood blijven staan. En dan, ja, zijn we misschien wat later thuis of misschien wat later op het werk. Maar als mijn collega, mijn vriendelijke vriend en ook even de gast, bij waar ben je klaar mee, ook een keertje op tijd hier.
1: Ja, precies, ja. Dat moet wel een keer gebeuren, want dat is bijna nooit hier, hoor. Ik kom altijd te laat hier.
3: Altijd. Altijd. Dus dat vinden ze vast niet erg. Dus zit je aan je gehaktballetje, dan is je gehaktballetje maar even wat later bij jou in de kanus. Maar bij jou is het gewoon belangrijk om te zorgen dat je op tijd hier bent.
1: Ja, precies, ja.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Roses Grow. Nick Cave hoorde je hier bij Regio 8. Hey, en ondertussen is aangeschoven onze enige echte Bart. Want het is vandaag volgens mij een bijzondere dag.
1: Het is vandaag Wereldoceaandag. Oceanen bedekken ongeveer 70% van het aardoppervlak en zijn van groot belang voor al het leven op aarde. Veel mensen zijn ook afhankelijk van de oceaan voor voedsel, werk en handel. Laten we samen de oceanen beschermen tegen vervuiling en overbevissing, zodat volgende generaties er ook van kunnen genieten.
0: Bart, hartstikke bedankt. Zo dadelijk, na de reclame, gaan we het hebben over eenzaamheid onder jongeren. Maar eerst Raccoon met Oceaan.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om...
0: Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet 230 gram voor €4,99. Elke week

0: krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: 10 tenders, alsjeblieft.
2: Ja, dat is dan 8 euro.
1: Hè? 8? Oké. Okay.
3: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op een bouwterrein aan de Dr. Huben Noodstraat in Doetinchem is gisteren een man betrapt toen hij elektriciteitskabels probeerde mee te nemen. De dief gebruikte een kniptang om de kabels door te snijden. Na de melding kwamen meerdere politieauto's en een hondengeleider in actie. De verdachte probeerde nog te ontkomen door in nabijgelegen bosjes te kruipen, maar dankzij de inzet van de politiehond werd zijn verstopplek al snel ontdekt. Agenten konden hem daarna inrekenen. De gemeente Berkelland start deze maand met het gefaseerd vervangen van oude straatverlichting door energiezuinige ledlampen. De werkzaamheden duren tot en met oktober, dat meldt 1 Achterhoek. Het project maakt deel uit van een breder plan om de openbare ruimte in de gemeente te verduurzamen. De oproep van de Europese Commissie om de grenscontroles binnen Europa af te bouwen valt goed bij de bestuurders van de Achterhoek. Zij hopen dat Duitsland de controles aan de grens snel zullen stoppen. Montferland heeft zich altijd afgevraagd hoe effectief de controles zijn. In ruim 1,5 jaar tijd zijn ongeveer 600 mensen aan de grens geweigerd, terwijl dagelijks tienduizenden mensen de grens passeren. Marinus Dijkhuizen is de nieuwe trainer van VVV. De 54-jarige trainer tekent in Venlo een contract voor 2 seizoenen. Het stokje in Doetinchem wordt overgenomen door Thomas Duivenvoorde. Hij is komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van de Graafschap. Duivenvoorde leerde de club afgelopen jaar al goed kennen, want hij was assistent van trainer Marinus Dijkhuizen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
8: Regio 8. Grip, de stem van de jongeren.

0: Justin Bieber. Die hoorde je hier bij Regio 8 met Sorry. Dat is een plaatje alweer uit 2015, dames en heren. Dus dat is al wel even geleden, kun je stellen. Goed, op de redactie is aangeschoven onze enige echte Gijs.
1: Zeker. Veel jongeren voelen zich eenzaam, maar durven hier vaak niet over te praten. Daarom gaan jongeren van het Graafschap College in gesprek met jongerenwerker Ruben over dit onderwerp. Ook stellen ze Jochem de vraag of hij zich wel eens eenzaam voelt. Ruben, waarom durven jongeren hier niet over te praten?
2: Ik denk niet durven delen. Een stukje schaamte misschien ook. Van niet vertellen dat je je eenzaam voelt.
3: Hoe kun je merken in je omgeving als iemand eenzaam is? Hoe signaleer je dat?
2: Ja, vind ik een lastige. Jongeren kunnen ook heel erg een masker opzetten. Dus heel erg de buitenwereld. Hey, het gaat goed, blij, doen alles. Maar een glimlach is niet altijd een glimlach. Dus op die manier denk ik dat het heel moeilijk is soms om te signaleren. En ik denk dat het aan ons is, ook als jongeren of als mensen in de zorg, om ook door te vragen, om er te zijn, om te luisteren. Vooral veel te luisteren.
3: Ja, en wat kun je dan zelf doen als je je eenzaam voelt? Wat voor stappen zou je kunnen ondernemen als je denkt van, hey, ik heb toch best wel eens eenzame gevoelens?
2: Ja, je hebt natuurlijk verschillende platformen ook wel. Ik vind online, social media, is denk ik ook wel een heel mooi middel. Mits je de goede personen hebt. Ik vind het lastig om te zeggen, hey, dit moet je gelijk doen. Je hebt natuurlijk preventie. Dat soort dingen kun je ook bellen als je zegt, hey, ik voel me eenzaam. Dus dat je even met iemand kan kletsen of zo. Dat je iemand kan opzoeken. En ik denk juist voor degene die misschien minder eenzaam is, dat die ook eens met iemand een praatje maken. Dus dat je even met je buurman een praatje maakt. Of met diegene in die klas die misschien wat stiller is en niks zegt. Van, hey, hoe is het eigenlijk met je? Jochem, ik kijk jou even aan. We praten hier over eenzaamheid. Kan jij nog iets vertellen over eenzaamheid of niet? Of herken je iets van wat we zeggen? Of?
4: Ja, ik herken best wel veel. Bijvoorbeeld social media. Ik heb dat expres verwijderd omdat ik er gewoon echt niet vrolijk van werd. En de laatste een paar weken voel ik me ook steeds meer eenzaam. Ik sluit me op mijn kamer en dan voel je gewoon alsof je alleen bent.
2: Oké, en wat zou voor jou helpen, zeg maar, om dat stukje eenzaamheid weg te halen?
4: Ik praat al wel met mensen erover.
2: Mooi.
4: Alleen, ik merk gewoon dat het niet heel veel helpt. Dus ik weet ook niet precies wat het dan nog anders kan helpen. Maar, ja.
2: Maar helpt dit soort dingen, hè? Als we nu ergens over praten? Of...
4: Ja, dat helpt wel een beetje, maar dat... Ja? Een dag later is dat weer dat je denkt van, ik voel me weer minder.
1: U hoorde de jongeren van het Graafschap College in gesprek met jongerenwerker Ruben en Jochem van Get a Grip.
0: Gijs, hartstikke bedankt voor je toevoeging aan deze uitzending. En nu een oudje van Maywood, Rio.

0: De soundtrack van FIFA 2023 hoorde je. Blackwave en AOK. Of nee, van Blackwave en Abby the Nomad. En zo dadelijk na de reclame gaan wij het hebben over iemand die een bepaald verhaal heeft bij een bepaald nummer. En we hebben een item van de lieve collega's van de redactie van Regio 8. Maar eerst Sheryl Crow. All I Wanna Do.
1: It ain't no country club either.

0: Ava Max en Choose Your Fighter. Zometeen na 1 uur meer Get a Grip. En Sky, wat zit daar allemaal in?
1: Ja, we hebben een nieuwe Stories of Music met Oliver.
0: Oh. Ja. En
1: wat nog meer, we hebben een jarige weer.
0: En een jarige dat zometeen na 1 uur.
1: Yes.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls maakt het kabinet weer plannen voor evenementen zonder rekening te houden met de tijd die nodig was voor vergunningen. Ook was er kritiek op het plan om de landelijke crisisaanpak af te schalen naar regionale maatregelen. Het Veiligheidsberaad met de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's vond die aanpak in de praktijk te ingewikkeld. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. Het gerechtshof in Amsterdam achtte 2 verkrachtingen, een aanranding en ontucht met 2 minderjarigen bewezen. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. Volgens het hof negeerde Martijn N. de grenzen van zijn slachtoffers en gebruikte hij intimidatie en geweld. Het Openbaar Ministerie had 7 jaar gevangenisstraf geëist, 2 keer zoveel dus. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Hij wil dat de beide landen de wapens neerleggen en terugkeren naar de onderhandelingstafel. Trump zou de Israëlische premier Netanyahu hebben gevraagd om de Iraanse aanvallen niet te vergelden. Zijn oproep komt terwijl de spanningen tussen Israël en Iran opnieuw oplopen. Hun strijd zet ook de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran verder onder druk. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Daar zijn we weer, het laatste uurtje Get a Grip voor vandaag, met natuurlijk weer heel veel nieuws.
1: Get a Grip, de stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, en om bij Devin te beginnen. Devin, wat is jouw nieuws?
2: We gaan het hebben over de dorpsfeesten in Wehl.
0: En ook Kevin is aanwezig.
3: We hebben een nieuwe Stories of Music met Oliver.
0: En Sky, jij hebt ook nieuws volgens mij, of niet?
4: Ja, ik heb nieuws dat ik geen nieuws heb.
0: Dus jij zit er gewoon voor de gezelligheid bij?
4: Jazeker.
0: Nou, dat en nog veel meer tussen nu en een paar minuutjes voor twee.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja, dat zeg ik. Zometeen een nieuwe Stories of Music met Oliver. Ja, wie heeft hij deze keer bij zich? En waar gaat het nummer over volgens die persoon? Maar eerst de Eiffel 65 en Blue.

0: Hevel 65 en Blue. Snel naar Kevin met nieuws.
1: Oliver heeft weer iemand gevonden met een verhaal bij een bepaald nummer. Vandaag gaat het om Daisy met een bijzonder verhaal bij het nummer Cry van Benson Boone. Daisy, waarom vind je het een mooi nummer?
2: Ik vind het vooral een heel mooi nummer, want het gaat over de mentale staat van iemand. En voor mij is het een bekend gevoel, want ik heb het maar al te vaak ervaren met relaties en familie en vrienden, dat ze problemen en fouten bij mij neerleggen. En ja, dat is voor mij natuurlijk ook niet fijn. Daarom heb ik echt een connectie met het nummer. Vooral toen ik het nummer op TikTok tegenkwam. Ik kwam hem een paar weken geleden op TikTok tegen en toen had ik eigenlijk gelijk zoiets van, hey, dit nummer, dat komt bij mijn gevoelens heel erg bekend voor. En dan vooral het zinnetje I'm tired of letting someone get the best of me and she'll go ahead and cry. Want ja, mensen probeerden dan mij een slecht gevoel aan te praten, terwijl het eigenlijk hun probleem is. En dan van, yo, dit is het aan de hand en dat ligt aan jou. Of jij kan mij daarmee helpen, maar dat is eigenlijk niet zo. En daarom vind ik het echt wel een heel goed nummer. Ook vind ik het de zin, you're more a narcissist than anybody in Hollywood, ook een hele goeie. Dit omdat in mijn verleden mijn vader nogal heel erg narcistisch was. Dus die zin is voor mij ook echt een bekende. En de zanger zelf vind ik een hele goede zanger. Zo andere nummers zoals In the Stars en Beautiful Things staan bovenaan mijn playlist.
3: Zo zie je maar weer dat elk nummer een speciale betekenis heeft. Bedankt Daisy.
1: U hoorde Daisy in gesprek met Oliver van Gathergrip. En dan gaan we nu luisteren naar Cry van Benson Boone.

0: Bill Medley en The Time of My Life. Ja, snel door. Kevin, vanavond een belangrijke oefenpot voor het Nederlands elftal.
1: Ja, zeker. Dat is een opwarmetje voor het WK natuurlijk.
0: Laatste wedstrijd voor het WK inderdaad. Tegen Oezbekistan.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je zou zeggen nummer 50 van de wereld moet doen zijn.
1: Ja, maar,
0: Je verliest zelfs van Algerije. Dus,
1: voor Nederland is niet heel veel makkie, geloof ik. Maar we gaan allemaal even kijken. Hè?
0: En wat verwacht je?
1: Ik denk dat het wel een 3-0'tje kan worden, ja.
0: En Devin, hoe zit het bij jou? Ook zo'nzelfde sfeer bij Kevin, dat je toch gaat winnen als Nederland? Of
2: we gaan
0: toch
2: gewoon winnen. Ik denk gewoon 4-1. Ik bedoel, Oezbekistan, wie heeft daar dan van gehoord qua voetbal? Niemand. Dus,
0: nou ja, Kevin, de bondscoach van Oezbekistan?
1: Dat is Cannavaro.
0: Nou, speler, hè?
1: Ja. Dus, met doorgewonnen ook. Dus,
0: ja, nee, dus dat. We kunnen er wel wat van verwachten van Oezbekistan. SK, jij denkt nog dat Oezbekistan in de laatste minuut toch nog een puntje gaat scoren?
3: Ja, zeker. Ja, dus dat het gewoon de hele wedstrijd... Eigenlijk 2-2 is en dan gewoon de laatste minuut gewoon...
0: Oezbekistan met de 3 punten naar huis.
3: Ja,
0: nou, we gaan het zien vanavond, dus 9:15 de wedstrijd.
3: Ja.
0: Veel kijkplezier en zometeen na 2:30 meer. Get a grip.
3: Yeah.

0: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
1: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
0: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het kabinet wilde in 2020 te snel versoepelen na de coronamaatregelen. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls bij de parlementaire enquêtecommissie Corona. Voormalig Moam-directeur Martijn N. is in hoger beroep veroordeeld tot 3,5 jaar cel voor zedenmisdrijven. En daarmee valt de straf fors hoger uit dan de eerdere celstraf van 1,5 jaar. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. En de Amerikaanse president Trump heeft in een kort bericht op zijn platform Truth Social geëist dat Israël en Iran direct stoppen met beschietingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
5: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag hebben we wolkenvelden, maar ook af en toe nog een klein beetje zon. Maar geleidelijk aan wordt de bewolking dikker. De wind is matig uit het zuidwesten en de temperatuur die komt nog uit op 21 graden. Maar de bewolking wordt geleidelijk aan dikker en in de namiddag moeten we rekening houden met een enkele buien. En ook vanavond en begin van de nacht kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het weer droog, zijn er opklaringen. En morgen, maar ook de dagen daarna, blijft het wisselvallig met af en toe wat regen of enkele buien. Temperaturen die komen wel wat lager uit nog. 17, 18 graden op dinsdag en woensdag en donderdag wordt het niet meer dan een graad of 17. Vanaf vrijdag weer een stijgende lijn met temperaturen. En in het volgende weekend blijft het droog, meer zon en dan wordt het 23 tot 24 graden op de zondag.

0: Noah Kahan en Doors. Snel door naar de redactie. Devin, jij hebt ook nieuws, begreep ik.
1: Ja, klopt. Afgelopen weekend stond Will op zijn kop tijdens de dorpsfeesten. Maar afgelopen donderdagmiddag stond het dorpsfeest volledig in het teken van de senioren. Met muziek en vele ontmoetingen met oude bekenden was de middag niet alleen gezellig, maar ook bijzonder en belangrijk.
2: Wij komen met de zoveelste jaren al komen we hier zelf. Het is zo gezellig en we kijken altijd naar zo'n hele middag uit. En wat ze dan doen is prima dan eigenlijk. Maar iedereen geniet ervan en we zijn echt een goed dorp met elkaar.
3: Zo'n middag is heel belangrijk voor het contact met de mensen. Want ze zien elkaar niet elke dag, dus dat is heel goed georganiseerd.
4: En de mensen komen ook, heel veel mensen zijn ook eenzaam, hè? Dus en dat is gewoon een uitje voor dit.
5: Ook door de organisatie Stichting Wil wordt de middag groots in de agenda gezet. De middag bestempelen zij als essentieel om ook de oudere doelgroep bij het dorpsfeest betrokken te houden.
6: We weten allemaal dat op het moment dat de feestavonden zijn, die komen wel vol. We gaan van links naar rechts bij wijze van spreken met de snollebolletjes morgen aan. Maar het gaat er nu om, de senioren, ook zij zijn welkom. En je ziet achter mij in grote getalen komen ze op. Het is ook voor hun. Het dorpsfeest is echt voor elk wat wijls, wat ook eindelijk ons thema is.
7: Wat vindt u ervan? Hoe vindt u de sfeer tot nu toe?
2: Die sfeer die wordt steeds van meer. Kijk, dat je zo bezig bent, dan moet je maar eens kijken wat het dan gaat. En als er dan iets speciaals en een of ander deuntje is, dan gaan we lekker meespringen.
7: Wat zijn dan de liedjes die nou echt de sfeer maken volgens u?
8: Frans Bauer, heb je even
3: ja.
8: Mij?
3: Ja.
8: Jan Smit, Zinnewijk, Corrie Koning.
7: Maar om de mensen op tafel te krijgen, wat is dan het ene nummer?
3: Om de mensen op tafel te krijgen, dat weet ik niet meer of dat gaat hoor. Daar moet een klein lichtje bij komen. Of je moet van die sterke mannen erbij hebben, hè?
7: Wanneer zou je nou zeggen, deze middag was weer een echt succes?
6: Zoals het op dit moment gebeurt, hè, de beleving, de sfeer. Wij zorgen voor de invulling van de middag. En dan zie iedereen met een lachend gezicht weg gaan zeggen ze, hopelijk tot volgend jaar.
1: Je hoorde Eugene Allofs en een aantal senioren bezoekers in gesprek met onze verslaggevers van Regio 8.

0: Inks en Suicide Blond hier bij Regio 8. Snel door naar onze redactie. Daar zit Kimberly. Kimberly, een bijzondere verjaardag.
1: Jazeker. Bonnie Tyler is een zangeres uit Wales die wereldwijd bekend werd door haar krachtige, rauwe stem. Ze werd geboren op 8 juni 1951 en begon haar muziekcarrière in de jaren 70. Haar grootste hit is het nummer Total Eclipse of the Heart. Dat is in veel landen de hitlijst aanvoerde. Ook het lied Holding Out of a Hero werd een groot succes en is nog steeds populair. Bonnie Tyler werd gezien als een van de meest herkenbare stemmen in de pop- en rockmuziek. Vandaag is ze 75 jaar geworden. Hier Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.

0: Bonnie Tyler, vandaag 75 jaar geworden. Fijne verjaardag. Sky?
1: Ja. Oeh. Daar ben ik, hallo.
0: Je bent er. Onze tijd zit er alweer op.
2: Ja, dat is wel jammer hoor. Ik vind dat wel weer leuk.
0: Ja, het is al snel gegaan vandaag.
2: Ja, het gaat echt heel snel.
0: Ja, ja. Kimberly, jij bedankt voor de verjaardag.
3: Geen probleem.
0: Morgen, dan zijn we er gewoon weer om 12 uur.
3: Yes. Tot morgen. Dat is een nieuwe verjaardag.
0: Ja, zeker. Tot morgen.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. Er was begin 2021 twijfel over de invoering van de avondklok tijdens de coronacrisis. De Nijmeegse burgemeester Bruls zei tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat er een overtuigend bewijs ontbrak dat die maatregel ook echt effectief zou zijn. Het Veiligheidsberaad steunde die avondklok uiteindelijk wel, omdat hij het aantal verplaatsingen en groepsvormingen zou beperken. Maar Bruls was er niet gelukkig mee. Hij vond ook dat het kabinet weer te snel wilde versoepelen na de coronamaatregelen. De Britse premier Starmer wil dat techbedrijven voorkomen dat kinderen naaktbeelden kunnen versturen of ontvangen via hun telefoon. Volgens Starmer moeten bedrijven daarvoor binnen 3 maanden maatregelen nemen. Gebeurt dat niet, dan dreigt de Britse regering met nieuwe wetgeving. Die kan leiden tot hoge boetes voor bedrijven die niet meewerken. Als uiterste maatregel wordt er zelfs gekeken naar strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de leidinggevenden van die techbedrijven. En de Europese Unie wil snel werk maken van een zogenoemde drone-muur aan de oostgrens. Dat zei EU-buitenlandchef Callas na de recente drone-incidenten in Letland en Roemenië. Volgens haar moeten de Europese landen zich beter beschermen tegen drones, omdat die een steeds belangrijkere rol spelen in oorlogen. De EU wil daarbij leren van Oekraïne, waar volgens Callas veel ervaring is met het onderscheppen van die drones. Ze willen het systeem zo snel mogelijk operationeel krijgen om de risico's aan de grens te verkleinen. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
1: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
0: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henk U Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.
3: Autobedrijf Schadeherstel en Wasstraat Leuwentaal in Ulft is jouw partner in uitstekend onderhoud, schadeherstel en reiniging van personen- en bedrijfswagens. Maar ook het adres voor professioneel spuitwerk van industriële producten.
4: Auto en Schadeherstel, Leuwentaal.
3: Kijk op leuwentaalulft.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Autobedrijf Leuwentaal in Ulft. Voor onderhoud, APK, airco-service en uitlenen van je auto.
4: Auto en schadeherstel, Leuwentaal.
3: Kijk op leuwentaalulft.nl.
6: Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
7: Ja, waar gibt's denn sowas?
6: Bij restaurant Doppeladler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
7: Doppeladler, goed und lekker.

0: everybody got to do to get a drink of soda pop around here. Beer.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle A kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De provincie Gelderland heeft nieuwe plannen voor de Achterhoek. Dat betekent meer logistiek bij Serenberg, nieuwe huizen bij het spoor en in het stadscentrum. En ervoor zorgen dat de Achterhoek beter bereikbaar wordt via de trein, maar ook met de auto. Dat zijn de provinciale plannen voor de komende jaren. Tussen Arnhem en Winterswijk zou flink gebouwd kunnen gaan worden. Dat betekent dat er de komende 10 jaar...
7: Kijk snel op Lendo.nl.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De provincie Gelderland heeft nieuwe plannen voor de Achterhoek. Dat betekent meer logistiek bij Serenberg, nieuwe huizen bij het spoor en in het stads...

Een straf van 2 jaar voor roekeloos rijgedrag. Daarvan hoeft hij 8 maanden niet uit te zitten als hij doet wat de reclassering zegt en een behandeling ondergaat. Zijn rijbewijs is hij voor 3 jaar kwijt. Hij is veroordeeld omdat hij alcohol dronk achter het stuur en op de A12 keerde en daarna 9 kilometer ging spookrijden. Daarmee veroorzaakte hij een ongeluk bij Duiven, waarbij meerdere mensen zwaar gewond raakten. En afgelopen Koningsdag werd hij alweer opgepakt, terwijl hij onder invloed rondreed. De Nederlandse wijnboeren hebben een uitstekend jaar achter de rug. In 2025 werden 2 keer zoveel druiven geoogst als het jaar daarvoor. De warme, droge en zonnige zomer leidde vorig jaar tot de op 1 na grootste Nederlandse druivenoogst ooit. Een groot deel van de druiven komt uit Gelderland, vooral uit bedrijven rond Groesbeek, maar ook in de Achterhoek, de Betuwe en bij Rhede, Ede, Oosterbeek en Dieren zijn wijnboeren actief. Middenvelder Donny Warmedam keert terug bij de Graafschap. Hij komt transfervrij over van een Indonesisch team, PSIM, en tekent voor 1 jaar in Doetinchem. Hij speelde het afgelopen seizoen na de winterstop onder trainer Marinus Dijkhuizen een stuk minder dan onder zijn voorganger Jan Vreeman. Na het einde van het vorige seizoen werd het contract met Warmedam niet verlengd en vertrok de oudspeler van Jong Ajax naar Indonesië. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
0: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Eén ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: like this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: It's the dodo do.
3: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
4: Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Den Hartog.
12: Het weekend zit erop, de avondvierdaagse zit er ook weer op. We mogen weer beginnen met onze werkweek. Hehe. Het is alweer weekend trouwens.

hoorde net het rotzooitje van Miles Smith, oftewel My Mess noemt hij het zelf ook nog wel eens. Ja, daar zijn we weer. Goedemiddag, het is grijs en het is ook behoorlijk oranje. Ja, want het WK staat natuurlijk op het punt van beginnen. He, we wachten nog even de allerlaatste dag af, dagen. En dan volgens mij moet Nederland 14 juni gaan spelen. Ja, ik zie overal al mensen in het oranje rondlopen. Dat ik denk van joh, het is nog lang niet eens begonnen. Nederland speelt nog niet eens. En iedereen heeft al de oranje koorts onder de kiezen. Ja, dat wordt nog wat, hè? Wordt nog wat. Amerika, hè? Noord-Amerika, Canada, Mexico, Verenigde Staten, waar het allemaal gaat afspelen. En ja, ook nog allemaal angst vanwege ICE natuurlijk. Hè? Want die zijn nog een beetje berucht voor hun gewelddadige wijze om mensen die niet in het land horen, om ze een beetje hardhandig eruit te werken. Juist. Nou, daar hebben we hier in Nederland gelukkig niet zo heel erg last van. Soort van. Niet ICE, wel andere mensen. Goed. Wat speelt er zich allemaal af in de Achterhoek? Je gaat het allemaal horen naar Toto. Good for you.

Kevin James en Glow. Het schittert overal. Ja, niet alleen de voetbalspelers die wisselen af en toe van club. Dat doen natuurlijk ook de trainers. Ja, of ze worden ontslagen. Dat dacht je van Van Persie bijvoorbeeld als meest recente voorbeeld. Maar we gaan dus ook eventjes kijken naar de Graafschap. Daar gaat ook het een en ander veranderen aan trainers. Want je kent misschien natuurlijk wel onze enige echte Marinus Dijkhuizen. Die gaat er vandoor. Ja, we krijgen een nieuwe. We krijgen Duivenvoorde. Thomas Duivenvoorde, om precies te zijn. Was al een beetje achter de schermen bezig bij de Graafschap. Maar gaat nu dus echt de voorgrond optreden. En Marinus, die gaat naar het zuiden toe. Die dacht van, weet je wat, ik heb het hier wel gezien. Ik vind het zelfs te koud hier. Ik ga naar Limburg, want daar is het lekker warm. En daar tekent hij ook nog eens een contract voor 2 seizoenen. Dus misschien gaan we hem nog wel eens een keertje zien als hij dan met VVV Venlo aan de slag is. En dat we hem dan even keihard inmaken met de Graafschap. Hè? Dat zou net zo leuk zijn.

0: Script. Helemaal terug met Man in the Arena. Doe me een beetje denken aan de Hunger Games. Lang verhaal, kom ik ooit nog wel een keer op terug.
1: Het thema trio.
0: Herken je die gezegde van het ligt echt voor het grijpen? Nou, er is dus een man geweest in Doetinchem. Die nam dat wel een beetje heel letterlijk. Hè? Die zag allemaal elektriciteitskabels liggen. Bij zo'n bouwterrein op de Dr. Huber Noodstraat in Doetinchem. En die dacht, ja, nou, die wil ik wel hebben. Hè? Die miste ik nog. Die had zoiets van, nou, ik pak even gewoon mijn knijptang en probeer die dingen los te knippen. Nou, meerdere politieeenheden, waaronder een hondengeleider, kwamen meteen ook ter plaatse. En de politiehond werd ingezet tijdens de zoektocht naar de verdachte. En ja, de verdachte is ook gevonden. En bij het bouwterrein lagen volgens getuigen zowel de kabels als het gebruikte knipgereedschap. Ja, nee, lekker bezig. Maar als je die dingen door gaat knippen, dan heb je er toch helemaal niks meer aan. Nee, dan zit je alsnog zonder stroom. En dat vond ik zo geniaal. Ik dacht, het wordt tijd om dat eens even te gaan gebruiken voor het thema trio voor vandaag. Dus je gaat 3 platen in totaal horen die alle 3 te maken hebben met energie. Hè? Ik vond het toch wel mooi om te beginnen met Nelly Furtado.
1: Het thema trio.
0: Want zonder stroom, ben je powerless, toch?

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Regio 8 Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De rechter heeft een man van 54 uit de buurt van Didam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor roekeloos rijgedrag. Daarvan hoeft hij 8 maanden niet uit te zitten als hij doet wat de reclassering zegt en een behandeling ondergaat. Zijn rijbewijs is hij voor 3 jaar kwijt. Hij is veroordeeld omdat hij alcohol dronk achter het stuur en op de A12 keerde en daarna 9 kilometer ging spookrijden. Daarmee veroorzaakte hij een ongeluk bij Duiven, waarbij meerdere mensen zwaar gewond raakten. En afgelopen Koningsdag werd hij alweer opgepakt, terwijl hij onder invloed rondreed. De Nederlandse wijnboeren hebben een uitstekend jaar achter de rug. In 2025 werden 2 keer zoveel druiven geoogst als het jaar daarvoor. De warme, droge en zonnige zomer leidde vorig jaar tot de op 1 na grootste Nederlandse druivenoogst ooit. Een groot deel van de druiven komt uit Gelderland, vooral uit bedrijven rond Groesbeek, maar ook in de Achterhoek, de Betuwe en bij Reden, Ede, Oosterbeek en Dieren zijn wijnboeren actief. De provincie Gelderland heeft nieuwe plannen voor de Achterhoek. Dat betekent meer logistiek bij Serenberg, nieuwe huizen bij het spoor en in het stadscentrum, en ervoor zorgen dat de Achterhoek beter bereikbaar wordt via de trein, maar ook met de auto. Dat zijn de provinciale plannen voor de komende jaren. Tussen Arnhem en Winterswijk zou flink gebouwd kunnen gaan worden. Dat betekent dat er de komende 10 jaar tenminste 1000 nieuwe woningen bij gaan komen. Middenvelder Donny Warmedam keert terug bij de Graafschap. Hij komt transfervrij over van een Indonesisch team, PSIM, en tekent voor 1 jaar in Doetinchem. Hij speelde het afgelopen seizoen na de winterstop onder trainer Marinus Dijkhuizen een stuk minder dan onder zijn volger dat de Achterhoek beter bereikbaar wordt via de trein, maar ook met de auto. Dat zijn de provinciale plannen voor de komende jaren. Tussen Arnhem en Winterswijk zou flink gebouwd kunnen gaan worden. Dat betekent dat er de komende 10 jaar tenminste 1000 nieuwe woningen bij gaan komen. Middenvelder Donny Warmedam keert terug bij de Graafschap. Hij komt transfer.

0: seizoen werd het contract met Warmerdam niet verlengd en vertrok de oudspeler van Jong Ajax naar Indonesië. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Dan nog even de verkeersinformatie. Twee files te melden, waaronder op de A12. Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 9 minuten, 2 kilometer. En tenslotte ook op de A12, Duitse grens richting Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 7 minuten, 4 kilometer.
2: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Kings of Leon. En Use Somebody. Ja, er komt binnenkort iemand. En die ken je waarschijnlijk. Ik kom naar die dam. Ja, het is, laten we zeggen, bekend door heel Nederland heen. Er zijn toch wel zeer verschillende meningen over deze persoon. Zometeen hoor je wie het

lekker aan het dansen. Ach, en de sfeer is ook zo gezellig en rustgevend. Zeker volgende week in Didam. Woensdag 17 juni om precies te zijn, komt een zeer bekend persoon naar Didam toe. Geert Wilders. Ja, van alle plekken in Nederland komt hij uitgerekend naar Didam. En waarom? Nou, omdat er dan dus een anti-AZC-bijeenkomst wordt gehouden. Hè, bij het oude gemeentehuis. Nou, wordt gezellig. En zegsman Ton van den Aarsen, die zegt heel blij te zijn met de komst van Wilders. Die ook de komst heeft toegezegd. En de demonstratie stond al voor 30 mei op de agenda. Maar werd toen geschrapt omdat er op dat moment al veel meer demonstraties werden gehouden. Het is nog onbekend hoe laat Wilders de microfoon in de hand neemt. Dat laat van den Aarsen nog via sociale media weten. Ja, een paar dingen ter voorbereiding, denk ik. Er is een kans dat je Wilders niet goed te zien krijgt met alle beveiliging om zich heen. En ja, voor de mensen bij het gemeentehuis zorgen ervoor dat je eventjes wat extra schoonmaakspullen erbij hebt. Want je weet maar nooit, hè. Dat doen we de vorige keer ook al met eieren, vuurwerk, wat er allemaal niet was. Laten we het gewoon vredig houden, hè. Gewoon even lekker rustig. Dus het is goed dat je je mening uit, maar kalm aan, hè. Gewoon koest. Ja, wijze woorden.

Billy Joel en Uptown Girl. Ja, mocht je onderweg zijn, onderweg gaan, of denk je, goh, ik zat vandaag in de auto en wat is die vies? Oh, helemaal onder de vogelpoep en allemaal stofresten en modder aan de zijkanten en al eeuwenlang niet gewassen. En je denkt, ja, het zou toch wel heel erg fijn zijn als ik gewoon een keertje gratis door zo'n ja, hoe noem je dat? Ik ben het woord gewoon kwijt. Een wasstraat. Ja, dat je gewoon een keertje gratis door een wasstraat heen kan. He, dan is het meteen weer helemaal spik en span. Hoef je er niks meer aan te doen. He, en dan kan je gewoon weer even de komende 24 uur op zijn minst vooruit. He, voordat hij weer in dezelfde status is. Heb je nou zo'n ontzettend vieze auto? Herken jij jezelf nou in dit verhaal? Hou dan even heel goed de app in de gaten. He, je mag eventjes het nummer alvast opslaan. Ga ik je zo meteen uitleggen waarom. 06-4747-0022. Ik zal het nog één keer herhalen. 06-4747-0022. Goed onthouden. Of schrijf het ergens op. Zometeen maak ik het duidelijk.

0: zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: Oranje. Tennissen. Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
13: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
14: Met op zaterdag 13 juni de Dire Straits Tribute. Boom Like That.
13: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
16: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
17: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
18: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
20: Ja, kijk naar buiten. Ik wil even zeggen dat het zonnetje schijnt, maar die zit nog steeds ergens achter de wolken verstopt. Tijd om even ergens aan mee te zingen. Vind je ook niet? Outcast met Hey Ya!

Hey ja. Ja, dat is wel lekker een meebanger natuurlijk. Outkast. Heb jij een auto die niet zo heel erg schoon meer is? Waarvan je als je dan terugkomt nadat je je auto hebt geparkeerd... nog net niet de letters vies ziet getekend in het vel van je auto? Nou, dan, het is nog wel tijd, een aardig tijd om even je auto te gaan wassen. En hoe fijn zou het zijn als je een klein beetje hulp zou kunnen krijgen van ons. Hè, vanuit Regio 8, maar ook vanuit Tip Top Groep, om precies te zijn. Want die zorgt ervoor dat jij misschien wel gratis je auto kan laten wassen bij een wasstraat. Lekker, hè? Heerlijk. Ja, ik heb zelf een witte kleine auto. En die auto die vangt nogal vliegen. Zullen we daar maar eens even op houden. Dus de voorkant die zit onder de vliegenlijken. En die verdient ook wel een schone was. Maar misschien is jouw auto er wel veel erger aan toe. En heeft het veel harder nodig. Dus laat het maar weten. Via de Regio 8-app. Waarom verdient jouw auto een wasbeurt? Juist, stuur het op naar 06-4747-0022. Ja, en mocht je nou dan zo'n diamanten wasprogramma winnen... dan kan je die verzilveren in alle locaties van Tip Top Groep in de Achterhoek. Dus in Groenlo, Varsseveld, Winterswijk en in Doetinchem zit ook een locatie. Ik ben toch heel benieuwd hoe ernstig vervuild jouw auto is. Ja... Des te meer details, des te beter. Stuur het maar op. Ik ben nieuwsgierig. Het is Cheryl Lee Ralph.

0: Sly & Family Stone. Dance to the music. Ja, dat komt hier wel goed, denk ik.
1: Het thema trio.
0: Ach, daar zijn we weer met het thema trio. Thema van vandaag, elektriciteit. Want er was een man in Doetinchem en die dacht, weet je wat? Elektriciteitskabels op zo'n bouwterrein. Die wil ik hebben. Hè? Of misschien wilt hij wel de bouw blokkeren. Dat kan natuurlijk ook. Maar de politie had gisteravond een man aangehouden na een poging tot diefstal van elektriciteitskabels bij een bouwterrein aan de Dr. Hubernootstraat in Doetinchem. De verdachte zou geprobeerd hebben elektriciteitskabels door te knippen met een kniptang. En meerdere politieeenheden, waaronder een hondengeleider, kwamen ter plaatse. De politiehond werd ingezet tijdens de zoektocht naar de verdachte. Hè, de man die probeerde zich volgens omstanders te verstoppen in de omgeving, maar werd uiteindelijk aangetroffen en ook nog eens aangehouden. En bij dat bouwterrein lagen volgens getuigen zowel de kabels als het gebruikte knipgereedschap. Ja, logica is soms ver te zoeken. Ik weet natuurlijk niet wat de beweegredenen waren van deze man. Maar elektriciteit, het is duur. Maar ik weet niet of elektriciteitskabels dat voor je gaan oplossen. He, Silk City en Dua Lipa die hebben het er ook over, maar dan op een hele andere manier. Electricity.
1: Het thema trio.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
12: De rechter heeft een man van 54 uit de buurt van Didam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor roekeloos rijgedrag. Daarvan hoeft hij 8 maanden niet uit te zitten als hij doet wat de reclassering zegt en een behandeling ondergaat. Zijn rijbewijs is hij voor 3 jaar kwijt. Hij is veroordeeld omdat hij alcohol dronk achter het stuur en op de A12 keerde en daarna 9 kilometer ging spookrijden. Daarmee veroorzaakte hij een ongeluk bij Duiven, waarbij meerdere mensen zwaar gewond raakten. En afgelopen Koningsdag werd hij alweer opgepakt, terwijl hij onder invloed rondreed. De Nederlandse wijnboeren hebben een uitstekend jaar achter de rug. In 2025 werden 2 keer zoveel druiven geoogst als het jaar daarvoor. De warme, droge en zonnige zomer leidde vorig jaar tot de op 1 na grootste Nederlandse druivenoogst ooit. Een groot deel van de druiven komt uit Gelderland, vooral uit bedrijven rond Groesbeek. 9 kilometer ging spookrijden. Daarmee veroorzaakte hij een ongeluk bij Duiven, waarbij meerdere mensen zwaar gewond raakten. En afgelopen Koningsdag werd hij alweer opgepakt, terwijl hij onder invloed rondreed. De Nederlandse wijnboeren hebben een uitstekend jaar achter de rug. In 2025 werden 2 keer zoveel druiven geoogst als het jaar daarvoor. De warme, droge en zonnige zomer leidde vorig jaar tot de op 1 na grootste Nederlandse druivenoogst ooit. Een groot

0: en bij Rhede, Ede, Oosterbeek en Dieren zijn wijnboeren actief. De provincie Gelderland heeft nieuwe plannen voor de Achterhoek. Dat betekent meer logistiek bij Serenberg, nieuwe huizen bij het spoor en in het stadscentrum. En ervoor zorgen dat de Achterhoek beter bereikbaar wordt via de trein, maar ook met de auto. Dat zijn de provinciale plannen voor de komende jaren. Tussen Arnhem en Winterswijk zou flink gebouwd kunnen gaan worden. Dat betekent dat er de komende 10 jaar tenminste 1000 nieuwe woningen bij gaan komen. Middenvelder Donny Warmedam keert terug bij de Graafschap. Hij komt transfervrij over van een Indonesisch team, PSIM, en tekent voor 1 jaar in Doetinchem. Hij speelde het afgelopen seizoen na de winterstop onder trainer Marinus Dijkhuizen een stuk minder dan onder zijn voorganger Jan Vreeman. Na het einde van het vorige seizoen werd het contract met Warmedam niet verlengd en vertrok de oudspeler van Jong Ajax naar Indonesië. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
1: Dan nog even tijd voor de verkeersinformatie. Ja, mocht je denken, Veerle, wat heb je nou weer voor een muziekje uit de oude doos getoverd hiervoor? Voor de verkeersinformatie, hartstikke serieus nieuws. Ik heb een beetje ruzie met de computer. Maar goed, er kan nog wel het verkeer genoemd worden. Op de A12 file Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Velperbroek en de Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 5 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuten, 2 kilometer. Op de A18 Zevenaar richting Enschede tussen de Doetinchem Oost en Varsseveld Centrum. Vertraging van 14 minuten, 3 kilometer. En tenslotte nog een file op de N-weg te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 5 minuten, 2 kilometer. Ik vind het nog wel vrolijk. Misschien moet ik dit vaker gaan doen. Gewoon vrolijk het verkeer voorlezen. Dat maakt niet uit dat je in de file staat.
2: Veerle Den Hartog, Regio 8.

Mark Emmer en New York Confident. Ja, we hebben een beetje, of tenminste we, ik heb een beetje ruzie met het systeem van vandaag. Dus ik ben een beetje muziekjes aan het uitzoeken op de achtergrond. Ik vond deze ook wel leuk eigenlijk. Ja, lekker relaxed. Accordeonnetje. Nah, niks verkeerds mee zou ik zeggen. Hey, ondertussen spelen wij een spelletje. Of nou, een spelletje, gewoon een actie. Hè? Een wasactie. Heb je nou een hele vieze, gore auto? Ja, dat je denkt van, oh, ik wil me daar echt niet mee vertonen tegenover familie of vrienden. Je moet echt dringend door de wasstraat heen. Nou, stuur dan even een berichtje naar 06-4747-0022. Vertel mij waarom jouw auto nou echt een diamanten wasprogramma verdient van Tip Top Groep Car Wash. Ja, heb ik echt nodig. Ja, des te viezer, des te smeriger, des te meer details, des te beter. Ik wil echt dat je bijna gaat walgen van het verhaal. Hè? Dat gewoon de vogelpoep eraf, het ruikt gewoon voor je ramen, achter je ramen, bijna in je auto. Blech. Ja, zo vies ongeveer. Ja. Nogmaals, stuur het op naar 06-4747-0022 om kans te maken op een gratis wasprogramma.

Nicole Bus en Can't Bring Me Down. Ja, ondertussen hebben we het... dit vind ik wel een heel spannend muziekje, dit. Net alsof je een beetje in een club bent of zo. Het gaat viben. Hey, even wat serieus nieuws onder dit feestmuziekje door. We hebben bij natuurlijk in de Oude IJsselstreek probleempjes met de DRU, financiële probleempjes. En we hebben natuurlijk ook het bespreken van een AZD. Niet een AZC, dat is een asielzoekerscentrum, maar in dit geval is het een AZD, een asielzoekersdorp om precies te zijn. En we hebben natuurlijk ook een nieuwe coalitie. Ja! En wat denkt die ervan? Wat vindt hij nou van die DRU en het AZD? We gaan zo meteen eens even horen hoe dat is. Hallo Bega.

zou niet durven om je tijd te verspillen, Lizzo. Gaan we ook zeker niet doen. Even straight to the point. Belangrijke gespreksonderwerpen in gemeente Oude IJsselstreek zijn toch wel het AZD, oftewel asielzoekersdorp, en de DRU, waar ook nog een langere tijd werd gesproken over financiële problemen. En we hebben inmiddels een nieuwe coalitie. Maar wat vinden zij nou van die belangrijke onderwerpen die spelen in de gemeente? Nou, er is dus een korte samenvatting gekomen. De nieuwe coalitie die kiest voor een asielzoekersdorp met maximaal 448 opvangplekken. En spreekt opnieuw uit dat de DRU behouden moet blijven. Ja, dus allebei gaat gewoon lekker door. Beide dossiers kregen een prominente plek in het coalitieprogramma van Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, VVD en CDA. Het waren dan ook de verkiezingsonderwerpen. Ja, dat zou je wel kunnen stellen inderdaad. Dat toch wel het meest speelt in de regio. Ja, zou je toch maar kunnen zeggen dat ze geen afscheid kunnen nemen. Hè? Niet van het asielzoekersdorp en ook niet van de DRU. Onmisbaar. Ach, wordt een beetje emotioneel van. Glennis Grace.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Samen delen we Oranje.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
16: Nu verse asperges eten bij Doppel Adler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppel Adler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar Restaurant Doppel Adler en geniet van de verse asperges.
17: Ja, wo gibt's denn sowas?
16: Bij Restaurant Doppel Adler in Halderen. 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
17: Doppel Adler, goed en lekker.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
19: Veelzijdigheid, dat heeft een naam. Eén partner voor alle denkbare sloopwerkzaamheden. Advies op maat, het aanvragen van vergunningen en het verwerken van sloopafval. De Covic.nl.
20: Oh, Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
21: Boost yourself.
22: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
23: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
24: Heerle Den Hartog.
25: André uit Pannerden, ik hoop dat je luistert, want dit ga je leuk vinden. Oh, dit ga je leuk vinden, weet ik heel zeker. Wat een verwennerij voor jou.

Ja, heerlijk toch als je ABBA-fan bent en je rijdt nu richting huis. Wat is dit? Oh, ik vind het wel heel druk. Wacht even. Ik vind het wel een heel druk muziekje. Ja, ondertussen vraag je misschien af, Veerle, wat heb je voor herrie op de achtergrond? Ik heb een beetje ruzie met het systeem vandaag. Het doet niet wat ik wil. Nee, en dat herken je misschien ook wel, hè, dat je op je computer bezig bent. En dan krijg je allemaal rare dingen. Dat je denkt van, hé, dat heb ik toch helemaal niet aangeklikt. Nou, goed. Tot zover mijn frustratie en ellende. Ik ga... Wacht even. Dit kan echt niet, jongens. Ik ga even wat passender. Zo. Ja. Veel beter. Veel beter. Aankomende woensdag. Even centraal. Aankomende woensdag, dan begint het WK. Verder niet zo heel interessant voor de Achterhoek. Behalve wanneer Oranje gaat spelen. Want ook hier in de Achterhoek hebben we natuurlijk gigantische Oranje fans. Maar... ze blijven dit jaar thuis. Ja. En wat zou hen nou zover hebben gebracht als ze toch besluiten om dit jaar thuis te blijven? Ga je zo meteen horen. Naar Patricia Vaughn. And my heart's gonna mind the road. It's of its own. Gaat lekker.

0: Snow Patrol. And Shut Your Eyes. Juist, ja. Het WK in 2026 gaat naar Noord-Amerika. En om precies te zijn, Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Ja, en Nederland die zal grotendeels in de Verenigde Staten gaan spelen. Natuurlijk hele andere weeromstandigheden. We zitten daar, volgens mij zitten we daar in Texas ergens. Houston, Texas of zo. Iets in die richting. In ieder geval in het zuiden van de Verenigde Staten. En ik hoop dat ze al een beetje zijn opgewarmd. Hè, een beetje klaar zijn gestoomd voordat het gaat beginnen. Maar er zijn wel een aantal mensen die we dan gaan missen. En dat zijn een aantal Oranje fans uit de Achterhoek. Om precies te zijn. Ennio Brans, Raymond Ankersmet en Wouter en Erna Mekking. Waarom zijn ze er niet?
1: Ja, ten tijde van toen we echt gingen nadenken over boeken, dan speelde dat ook wel een beetje mee. Toen waren voor mij ook net die beelden van Ice die zo over de wereld gingen. En ik vind, nou ja, goed, ik hoef de zon ook maar aan te kijken. Ik krijg ook een tintje. Word ik dan daar ook aangehouden als, omdat ik net niet blank genoeg ben? Ja, geen idee. Maar dat in combinatie met ook de prijzen die gewoon heel duur zijn. Niet alleen voor de tickets, maar natuurlijk ook verblijf. Je moet binnenlands gaan vliegen, want het is niet even een stukje rijden.
2: Nee,
1: het is gewoon heel continent, hè? Ja. Waar het maar plaatsvindt. Dus ja, het is eigenlijk ook gewoon van de gekken in die zin.
3: Erna en Wouter Mekking uit Mechelen waren onder meer in 2010, 2014 en 2022 bij het WK. Toch besloten ook zij dit keer thuis te blijven.
4: Ja, nou met de Oranje Club dat hebben we in december de kans al om de eerste kaarten te kopen. Omdat je een stukje pre-verkoop hebt. En toen hadden we iets van, we gaan even afwachten waar ze gaan komen te voetballen. Stille hoop dat ze misschien in Canada of in Mexico terecht zouden komen. Dan konden we dat mooi combineren met een mooie reis. Het werd Amerika, dus werd het principieel al een beetje tegenstaan. En als je dan ook nog gaat kijken dat het achteraf ontzettend duur wordt om daar überhaupt de toernooi te kunnen zien. Daar zijn we eindelijk achteraf blijven. Ja, dit gaat voor ons te ver.
3: De supporters uit Mechelen, Doetinchem en Velswijk bezochten samen tientallen wedstrijden van Oranje. Naast de liefde voor het Nederlands elftal noemen zij vooral de verbroedering met andere fans als een van de mooiste ervaringen.
1: Je zit er eigenlijk maar voor één doel en dat is hopen dat het Nederlands elftal het Oranje zegeviert. En het mooiste is dat we dat ondertussen best wel met een grote vaste groep doen. En als je vergeet dat er ook nog een wedstrijd gespeeld moet worden. Dus gewoon een gezelligheid, verbroedering en samen voor dat ene doel.
5: Ja, de verbinders met de jongens, met de mensen die je anders eerder nooit gezien hebt en gekend hebt, zeg maar. En die leer je dan allemaal kennen met de uitwedstrijden.
6: En ook al die fanwalks, daar is toch mega. En we gaan van links en we gaan van rechts. Ja. En eerst begin je met 1000 mensen en dan komt al de lokale bevolking komt erbij. En dat is echt zo mooi. Dat is echt niet meer normaal zo. Weet je, dat kun je helemaal niet beschrijven, zo leuk. Dan moet je gewoon een keer meegemaakt hebben. Als je die meegemaakt hebt, weet je ook niet waar je over praat.
3: Hoewel ze in eerste instantie niet afreizen naar het toernooi, hebben Brans en Ankersmet wel kaarten voor onder meer de finale. Mocht Oranje de eindstrijd halen.
1: Dan maken we gewoon nu de keuze. In ieder geval in mijn geval, ik ga wel in de finale. Ik denk, als ze in de finale staan, dan wil ik in ieder geval die keuze hebben om te kunnen gaan. Dus dat kaartje hebben we.
5: Dan mag je eigenlijk ook niet missen.
1: Nee, precies. Kijk, als die kans bestaat, dan wil je er gewoon bij zijn. Maar voor de rest hoeft het toernooi niet zo.
3: Voor Wouter en Erna zit een reis naar het toernooi er eigenlijk helemaal niet in. Maar ze kijken al reikhalzend uit naar nieuwe Oranje avonturen.
6: We verspitsen ons nu alweer op de volgende WK van Engeland, Schotland en Wales. En de volgende WK Portugal, Spanje en Marokko. Maar daar gaan we echt wel naartoe, hè? Dus nee, helemaal niet. Wij gaan gewoon lekker alle thuiswedstrijd volgen we. En we volgen natuurlijk het Nederlands elftal en weer een klein beetje de spelers. Dus nee, dat is helemaal geen issue.
3: Een voorspelling vinden de Oranje fans nog lastig. Maar de hoop op succes is er natuurlijk altijd.
5: De eerste wedstrijd is het voornaamste. Als je die wint, als je verliest, dan is het alweer zakt weer een beetje meer in de schoenen. Ja. Ja.
1: Met het voetbalverstand naar kijken, dan zal het wel afwachten. Maar ja, het voetbalhart hoopt dat we inderdaad na moeten gaan denken over vliegtickets zoeken.
4: Ze zijn geen topfavoriet, en dat weten ze. Maar juist omdat ze geen topfavoriet zijn, kunnen ze misschien wel verder komen dan ze misschien op dit moment denken.
0: Ja, je weet maar nooit natuurlijk. Hè. We gaan het in de gaten houden. En ik raad je ook zeker aan, mocht je het leuk vinden. Kijk even op de website van Regio 8. Dan zie je het hele gesprek ook nog eens. En dan zie je ook hoe die mensen ook heel mooi versierd zijn. Allemaal in het oranje. Misschien ook wel een beetje oranje haar. En allemaal attributen. Allemaal foto's van de vorige WK's. Echt heel erg leuk om te zien allemaal. Maar ja, hoe gaat Nederland het doen op het WK? Zullen het nooit 100% weten? Thuis zal het leren.

0: Shaboozy met Born to Die.
1: Het thema trio.
0: Ach, en er gebeuren wel eens gekke dingen in de Achterhoek. Hè? In Doetinchem ook. Laatst nog, gisteravond. Een man die besloot, weet je wat? Elektriciteitskabels bij een bouwplaats, die heb ik nodig. Hè? En in plaats van het even lief te vragen, gebruikt hij een knijptand. Denkt hij van, ja, weet je, zoek het uit. Ik ga het gewoon even losknippen en ik neem het mee en... Helemaal geen probleem. Nou, wel dus een probleem, want omwonenden die hebben dat natuurlijk gespot. Die hebben zoiets van, ja, hallo, dat gaat toch niet zomaar. Hè? Meerdere politieeenheden, waaronder een hondengeleider, kwamen ter plaatse. De politiehond werd ingezet tijdens de zoektocht naar de verdachte. De man die probeerde zich volgens omstanders te verstoppen, maar werd uiteindelijk aangetroffen en aangehouden. En de verdachte is overgebracht naar het politiebureau in Doetinchem. Bij het bouwterrein lagen volgens getuigen zowel de kabels als het gebruikte knipgereedschap. Ja, als je allemaal gaat knippen in elektriciteitskabels, dan kan je de elektrische light orchestra ook niet horen. Met Mr. Blue Sky.
1: Het thema trio.

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Agroniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agroniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat...

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De rechter heeft een man van 54 uit de buurt van Didam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor roekeloos rijgedrag. Daarvan hoeft hij 8 maanden niet uit te zitten als hij doet wat de reclassering zegt en een behandeling ondergaat. Zijn rijbewijs is hij voor 3 jaar kwijt. Hij is veroordeeld omdat hij alcohol dronk achter het stuur en op de A12 keerde en daarna 9 kilometer ging spookrijden. Daarmee veroorzaakte hij een ongeluk bij Duiven, waarbij meerdere mensen zwaar gewond raakten. En afgelopen Koningsdag werd hij alweer opgepakt, terwijl hij onder invloed rondreed. De rechter heeft een man van 54 uit de buurt van Didam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor roekeloos rijgedrag. Daarvan hoeft hij 8 maanden niet uit te zitten als hij doet wat de reclassering zegt en een behandeling ondergaat. Zijn rijbewijs is hij voor 3 jaar kwijt. Hij is veroordeeld omdat hij alcohol dronk achter het stuur en op de A12 keerde en daarna 9 kilometer ging spookrijden. Daarmee veroorzaakte hij een ongeluk bij Duiven, waarbij meerdere mensen zwaar gewond raakten. En afgelopen

0: boeren hebben een uitstekend jaar achter de rug. In 2025 werden 2 keer zoveel druiven geoogst als het jaar daarvoor. De warme, droge en zonnige zomer leidde vorig jaar tot de op 1 na grootste Nederlandse druivenoogst ooit. Een groot deel van de druiven komt uit Gelderland, vooral uit bedrijven rond Groesbeek, maar ook in de Achterhoek, de Betuwe en bij Reden, Ede, Oosterbeek en Dieren zijn wijnboeren actief. De provincie Gelderland heeft nieuwe plannen voor de Achterhoek. Dat betekent meer logistiek bij Serenberg, nieuwe huizen bij het spoor en in het stadscentrum, en ervoor zorgen dat de Achterhoek beter bereikbaar wordt via de trein, maar ook met de auto. Dat zijn de provinciale plannen voor de komende jaren. Tussen Arnhem en Winterswijk zou flink gebouwd kunnen gaan worden. Dat betekent dat er de komende 10 jaar tenminste 1000 nieuwe woningen bij gaan komen. Middenvelder Donny Warmedam keert terug bij de Graafschap. Hij komt transfervrij over van een Indonesisch team, PSIM, en tekent voor 1 jaar in Doetinchem. Hij speelde het afgelopen seizoen na de winterstop onder trainer Marinus Dijkhuizen een stuk minder dan onder zijn voorganger Jan Vreeman. Na het einde van het vorige seizoen werd het contract met Warmedam niet verlengd en vertrok de oudspeler van Jong Ajax naar Indonesië. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
1: Gerrit? Gerrit, spreek tot ons, wijze weerwoer van het oosten. Ja, ik moest wat verzinnen. Sorry, Gerrit.
2: Doreen, ja.
1: Hoeveel graden is het vandaag?
3: Op dit moment is het nog door de 21 graden in de Achterhoek. Het is lekker, maar het broeit ook wel een beetje, moet ik zeggen.
1: Ja, het is een beetje plakkerig, hè?
3: Ja, ja. Ja. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met vocht dat in de lucht zit. Want we hadden vandaag met heel veel sluierbewolking te maken. Maar het weerbeeld is toch nog wel redelijk gebleven tot in de avond, moet ik zeggen. Want we hadden wel wat moment dat de zon er even helemaal niet bij was. Maar op dit moment schijnt de zon weer. Maar ja, als je op de buienradar kijkt en je kijkt richting het westen van het land, daar zitten al buien. En er zitten ook al wat losse buien boven Gelderland. Hier en daar valt ook al een klein beetje regen. Maar de meeste neerslag die moet toch vanavond komen. En dat zal zo'n beetje met, voor de mensen die het misschien herkenbaar willen houden, rond het 8 uur journaal. En er zitten nu nog rode vlekken in. Kan ook nog iets activeren zelfs. Dus dat kan plaatselijk even goed doorregenen. Maar het is meer een regenband wat er overheen gaat. Dus daarachter wordt het al gauw weer droger. Al kan er altijd nog wel een bui vallen. Maar de wind die op dit moment zuidelijk is, die gaat om naar zuidwestelijke richtingen en later west. En daar hebben we vanavond en komende nacht mee te maken. Vanavond dus nog wat buien. Komende nacht is het dan weer wat droger. Een graadje of 11 is het. Ja, en morgen dan hebben we ook in de ochtend droog weer met af en toe wat zon. En net als vandaag. Maar ik denk dat morgen de buien wel wat eerder komen. In de middag wat buien. En dan zal de temperatuur ook wat lager uitkomen. Want er komt ook wat koudere lucht met ons met die buien mee. En dan wordt het niet meer dan 17 graden. Nou, die temperatuur die hebben we niet alleen op de dinsdag, maar woensdag en donderdag kunnen we dat ook verwachten. Die temperaturen van 17, 18 graden en nog wat buien. Maar tussendoor ook wel af en toe wat zon. En de wind is over het algemeen matig, maar die wordt vanaf donderdag wel weer wat rustiger. En dan merken we vrijdag dan, dan kan er nog een enkel buitje vallen. Maar de temperatuur die gaat geleidelijk aan wel omhoog. Vrijdag dan kunnen we 18 tot 20 graden verwachten. En in het weekend zullen we 21 tot 23 graden kunnen krijgen. Met daarbij toch wel redelijk wat zon op zaterdag en zondag. En ook droge omstandigheden. En het lijkt er ook op dat dat de start is van een wat langere droge periode met zomerse temperaturen. En dan hebben we temperaturen van rond de 25 graden.
1: Oh, dan gaan we al langzamerhand richting de zomer.
3: Ja, 21 juni begint voor de mensen, laten we zeggen de gewone mensen, de zomer. Voor de weerboeren is het al begonnen 1 juni. Maar 21 juni kon wel eens een hele warme dag worden. Maar of dat de aanzet is voor een hele warme zomer, dat is nog even afwachten. Ik denk zelf dat het een beetje op en neer gaat met soms hoge temperaturen en dan weer een periode wat we nu ook weer hebben krijgen met wat lagere temperaturen, dat we even bij kunnen tanken. Maar we zullen zien.
1: We gaan het inderdaad zien. Morgen dan spreken we elkaar natuurlijk weer gewoon rond 5:30, hè?
3: Ja, goed gaan.
1: Goed gaan.

0: en dan dacht je waarschijnlijk, nu komt de verkeersinformatie. Dat klopt, ja, de verkeersinformatie op de A12. Oh, ik kan het echt niet serieus nemen. We gaan een poging doen. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 5 minuten, 5 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 15 minuten, 2 kilometer. Dan nog een paar files gemeld op N-wegen. Waaronder op de N318 Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Varsseveld en Aalten. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer. En tenslotte op de N325 knooppunt Valkenbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 8 minuten, 2 kilometer.
1: Veerle Den Hartog. Regio 8.

mocht je trouwens nog net gemist hebben. Over de Graafschap. En waar gaat Marinus Dijkhuizen nou heen? Die gaat naar VVV Venlo. Ja, die dacht, ik verruil het oosten van het land voor het zuiden van het land. Wie weet komen we nog wel een keertje tegen. Hè, met onze nieuwe trainer Thomas Duivenvoorde. Ah, komt vast goed.

Ja, ik zit even te zoeken. Wat is een heel leuk eindnummertje? Een leuk eindmuziekje. Hè? Morgen is deze chaotische dag voorbij. En dan zal je dit niet meer zo snel krijgen. Even kijken, wat is leuk? Wat is leuk? Wat is leuk? Wat is leuk? Kerstmis? Nee, het is totaal geen kerst. Oh, weet je wat? We kunnen het ook gewoon wel doen. Hè? Maakt het uit? Ja, nee, maakt helemaal niks uit. Vandaag is toch wel zo'n gekke dag. Leuk toch? Nou. Het is 8 juni vandaag en het is kerstmis, toch? Ja, waarom niet? Hey, ik wens jou een hele fijne dag vandaag nog. Een hele fijne avond. Heel veel sterkte met alles. En morgen ben ik er gewoon weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde mind. Met dezelfde hoeveelheid aan gekkigheid. Tot morgen. Ik neem waar.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan €8.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja van Jumbo.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op zaterdag 13 juni zet de Hendrikse Groep uit Ulft de deuren wagenwijd open. Tussen 10 en 3 ontdek je bij Timmerfabriek Hendrikse, Hendrikse Prefab en Henk U Kozijnen hoe daken, dakkapellen en kozijnen echt worden gemaakt. Ontmoet de vakmensen, neem een kijkje achter de schermen en beleef het van dichtbij. Voor jong en oud is er van alles te doen, inclusief een gezellig foodplein. Let op! De start van de rondgang is bij Hendrikse Prefab aan de Stenemaat 2 in Ulft. Hendrikse Groep, dat wil je niet missen.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Yes! Nu bij New York Pizza.
7: De Double Dough Dagen.
6: Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een nieuwe groep met daarin onder meer advocaat Ina Brouwer eist een schadevergoeding voor vrouwen na een groot datalek bij het laboratorium Clinical Diagnostics. Door een hack zijn medische gegevens buitgemaakt van honderdduizenden vrouwen die meededen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het Women's Rights Collective start een massaclaim tegen het laboratorium en het ministerie van Volksgezondheid. Want volgens een inspectierapport was de beveiliging van de data niet op orde. Bij een volgende grote crisis moet niet een vakministerie de leiding hebben, maar de premier of Justitie en Veiligheid. Dat zei de Nijmeegse burgemeester Bruls tijdens het verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Bruls lag tijdens de coronacrisis te veel de nadruk op alleen de volksgezondheid. En daardoor kwamen andere belangen, zoals maatschappelijke gevolgen, minder goed in beeld. Hij stelt dat een crisis breder moet worden aangestuurd, zodat alle invalshoeken worden meegenomen. Er zijn al zeker 32 mensen omgekomen door de zware aardbeving op de Filipijnen. Meer dan 130 mensen raakten gewond door de beving met een kracht van 7,8, de zwaarste in 50 jaar. Veel slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en instortende gebouwen. Het epicentrum lag bij het eiland Mindanao en de schokken waren ook voelbaar in delen van Indonesië. Een eerdere tsunami-waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers en zijn bang dat het dodental nog verder oploopt. En omdat er nog steeds geen permanente oplossing is voor de overvolle opvang van asielzoekers in het aanmeldcentrum bij Ter Apel, springt het Drentse Roden bij. Tot en met donderdagochtend kunnen mensen die in Ter Apel geen plek krijgen dan slapen in een sporthal. De Drentse gemeente heeft daar namelijk 150 tijdelijke slaapplekken geregeld. Het is een noodvoorziening waar mensen alleen kunnen overnachten en zich kunnen opfrissen. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Het aanmeldcentrum is nog altijd overvol. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Hoppan Gangnam Style. Regio acht.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Oeh, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...

0: Doe jij het plek zelf, Balzar. Oh. Maandagavond. De 8e van juni. Ik vraag het misschien drie keer. Ik vraag, is heel Team Okidoki klaar voor de uitzending?
1: Ja!
2: Mag even de microfoon staan die open. Oh. Nog een keer.
0: Ik vraag, is het Team Okidoki klaar voor de uitzending?
1: Ja!
2: Goedenavond, ik krijg een microfoon voor mijn huis. Dus. Goedenavond, Gerben.
1: Goedenavond, Basta.
2: Hallo, Suzanne.
3: Hallo.
2: Hallo, trekzak van Suzanne. Hi, Sky.
4: Hallo.
2: Hi, Sam.
5: Hoi.
2: Matje. Nee, Matjo.
5: Yo.
2: Yo.
3: Yo.
2: 8 uur is dit.
1: Okidoki.

0: Okidoki Radio.
1: Welkom bij Okidoki. Een programma dat gemaakt wordt door mensen met een voorsprong, zoals dat in vaktermen heet. Want wij zijn beperkt, maar eigenlijk zijn we onbeperkt, toch?
2: Helemaal.
1: Wij kennen geen grenzen.
3: Nou,
1: Johan, toch?
4: Nee hoor, alleen de grens naar Duitsland. Hè? Dan,
1: ja, maar ik vind het prettig als je een beetje actief meedoet met het programma.
4: Ja, heel fijn, maar wat vind jij actief?
1: Ja, dat is ook weer wel eens de definitie van actief natuurlijk. Zeg, we hebben een drukke uitzending. Bart gaat vanavond naar Peter-Jan Rens bellen.
2: Yes.
1: Want doet hij het of doet hij het
2: niet?
5: Zeker, Peter gaat TV.
1: Ja, of van TV, die gaan we bellen. En Sam, Bart, waar ga jij het over hebben?
6: Over die Dam op Stelten.
1: Bijvoorbeeld, heb jij wat voorbereid, Johan? Iets met zuurkool, geloof ik, volgens mij, hè?
4: Ja, inderdaad. Daar hebben we het nog over gehad, hè?
1: Goed, ziet alles?
2: Ja.
1: Wat ga jij, wat is vanavond voor jou belangrijk in de uitzending?
2: Raad de plaats weer.
1: Zo, ja, natuurlijk, ja. Goed, Gerben?
7: Ja, Bart,
1: ja? Ja, waar ga jij het over hebben?
7: Ja, ik ga over sport hebben.
1: Sport?
7: Ja, sport, wat ik zaterdag gedaan heb.
1: Oké. Okay. Goed, we gaan naar de muzikale keuze van Suzanne.
2: Ja.
1: Welke artiest heb jij uitgekozen vanavond?
2: Wim Sonneveld.
1: En welk nummer gaan we draaien?
2: Dat weet ik niet.
1: Ben je vergeten?
2: Ja.
1: Dat is lekker een beetje rustig.
2: Ja.
1: Gewoon, ja.
2: Oh ja. Zo heerlijk rustig.
1: Welkom bij ons.
8: Alleen aan het strand, lekker lui in het zand.
1: Oh,

0: Jij hebt onlangs bloemen geschikt.
1: Ja.
0: Kun je even uitleggen, bloemen geschikt, wat was
1: het? Dan maak je een stukje met bloemen en plantjes en dan kun je zo'n mooi bloemstukje maken.
0: Oh ja, dat heet schikken.
1: Schikken.
0: Ja. Ja. Hey, verder heb je gewerkt op de hoven.
1: Ja, ook. Ja.
0: En dat is net zoiets als de regenboog.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja, ja.
0: Goed, wat is een regenboog?
1: Net zoiets als de hoven.
0: Wow.
1: Ja, ook zo'n gebouwtje waar je kunt knutselen en...
0: Ja, kip-ei-verhaal, hè?
1: Ja,
0: Goed, Johan.
2: Sorry.
0: We gaan het hebben over straks de bezuinigingen. Die zijn namelijk van tafel.
2: Ja, helemaal. Gelukkig wel, hè. Dat, iedereen is daar blij mee. Ook de werkgevers en werknemers waren er helemaal tegen. Dus dat allebei. Dus dat was heel apart.
0: Oké, welke bezuinigingen heb je het eigenlijk over?
2: Nou, het gaat over de bezuinigingen voornamelijk op de sociale zekerheid.
0: Oh.
2: En het gaat over inderdaad het afschaffen van de IVA, maximale dagloon. Dat moet allemaal veranderd worden. En eigenlijk is er eigenlijk niemand die dat ziet zitten. En werkgevers en werknemers hebben het natuurlijk ook van tafel geveegd.
0: Ja.
2: En en ik denk inderdaad dat het een wijze beslissing is om al die maatregelen gewoon terug te trekken.
0: Ja.
2: En er gewoon nog eens over na te gaan denken wat we nou wel willen.
0: Ja, maar wie had dat plan gegeven dan?
2: Nou, dat plan was afkomstig van de Nederlandse regering.
0: En, van de regering?
2: Ja. Meneer Jette en Co.
0: Jette.
2: Tegenwoordig. Ja. En dus die plannen kwamen daar vandaan. Het levert in de polder gewoon op heel veel tegenstand komt het uit. En dan is het inderdaad verstandig om het te laten varen en kijken wat wel een goede optie is.
0: Ja, even een beetje lichter onderwerp. Zomerzuurkool met...
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, zomerzuurkool, dat zijn verschillende varianten. Hè, van, je kunt inderdaad, je hebt een variant zomerzuurkool met ananas. Ik heb het over de zomerzuurkool met brie. En een beetje beenham erbij. Dus nou ja, goed, dat is wel erg.
0: Dat is geen grapje wat jullie allemaal zitten vertellen.
2: Nee, dit is echt
0: als een grapje, jongens.
2: Bloedserieus is dit.
0: Ik ben best wel culinair ervaren, zoals dat dan heet. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Wie heeft dat verzonnen? Zomerzuurkool.
2: Nou, ik weet niet. Dat zal wel iemand zijn die kreet bedacht heeft. Want er zijn dus inderdaad verschillende mogelijkheden. Soorten zomerzuurkool.
0: Ja.
2: Dus er is breed over nagedacht.
0: Heb je er een probleem mee als ik even check of dat echt zo is? Of we niet in de maling genomen worden?
2: Nou, over het algemeen neem ik geen mensen in de maling.
0: Nee, okay, maar we gaan het toch
2: als
0: even
2: je niet helemaal vertrouwt, hoe je het moet doen. Hè?
0: We gaan even checken. Even checken. We gaan even naar Griekenland. Ik weet niet of die bereikbaar is, hoor. Maar als het goed is, was die bereikbaar.
3: Een hele goede avond.
0: Ja, goedenavond. Gedag, chef Piet. Goedenavond.
3: Ja, maar ik hou het kort, want het is natuurlijk heel druk in ons restaurant.
0: Oké, jongens, even uitleggen. Ik heb Piet aan de telefoon. Het is echt een man die Michelinsterren heeft. Restaurants heeft hij allemaal gehad. Een man met heel veel ervaring. En dan zou je zeggen, nou, die is helemaal binnengelopen. Dat is bij Piet een beetje anders gelopen. Piet is gevlucht naar Griekenland en heeft een pannenkoekenrestaurant.
1: Hey.
0: Oh. Nou, wat vinden we daarvan?
1: Mooi.
4: Lekker.
5: Leuk.
0: Ja, is goed. Beter ook misschien, nog niet, Johan?
2: Ja, ik zou er ook gelijk een patattent naast zetten, hoor.
0: Toch? Oh. Nou, Piet, zo kom je op ideeën, hè?
3: Ja, maar weet je, de specialiteit is hier ook gewoon... is een pannenkoek met gyros. De Griekse gyros. Dus we hebben de Nederlandse keuken hebben we naar Griekenland gebracht.
0: Gier. Een pannenkoek met gier, jongens.
2: Ja, nee, gier.
3: Ja, maar dan met
0: OS. Dat is echt Piet dit, hoor. Dat is echt Piet. Piet houdt van kruiden. Die vindt hij lekker.
2: Ja, maar een soort kipswarmer is dat, hè?
0: Ja, een soort kipswarmer dan, maar anders. Maar die pannenkoek gyros, dat gaat wel lekker daar in Griekenland?
3: Ja, dat is een hot item hier, hoor. Die Grieken, die zijn er helemaal zot op.
0: Ja,
3: en het gaat nu natuurlijk de zomermaanden in. Dus we krijgen natuurlijk heel veel Nederlandse toeristen. Dus die vinden dat helemaal geweldig.
2: Ja, en doe je er nog wat yoghurt bij, hier. Doe je er nog wat yoghurt bij, Piet?
3: Ja, wij doen het natuurlijk. Het is eigenlijk een traditionele tzatziki uit Griekenland. Dus het is eigenlijk yoghurt met komkommer, een beetje knoflook, een beetje peper en zout. Nou, en dat gaat lekker met een tomaatje erin en een beetje sla.
0: Hij loopt
3: als een wrapje.
0: Hij loopt helemaal te oreren gelijk.
2: Het water loopt echt in de mond, hè?
0: Hey, maar wat anders, we bellen voor wat anders, Johan, naar chef Piet.
2: Ja, we bellen over de zomercirkel. Het is gewoon een item hier geworden. hoorde tijdens deze uitzending. Ik heb dus vandaag zomerzuurkool gegeten. En dan zeg jij gelijk van zuurkool is zuurkool met ananas. En dan zeg ik altijd gelijk, nee, het was eigenlijk meer zuurkool met brie.
3: Nog één keer, zuurkool met?
2: Brie, je weet het al, die Franse kaas.
3: Ik ken hem eigenlijk met ananas of met appel. En dan is het de zomerse zuurkool. Maar ik heb het hier met brie, heb ik toch nooit van gehoord. Het lijkt me dan ook wel heel lekker.
2: Ja. Ja. Nou, misschien is dat gewoon voor je restaurant een idee. Hè?
0: In Griekenland.
3: Zouden het dan ook kunnen met feta. Want hier in Griekenland is feta natuurlijk echt een kaasje.
0: Ja, weet je wat het mooie is? Nederland namelijk, er is een liedje gemaakt, dat is geen feta wat ze gebruiken. Want bij zuurkool, kun je ook, er hoort namelijk één gerecht bij. En dat gaat zo meteen meneer Van Oekel zingen. Luister maar, want zuurkool met,
4: zuurkool met vette schuur. Soep voor,
1: dat
4: is mijn menu.
0: Mooie vette schuur, kent u dat ook?
3: Ja, dat is toch ouderwets. Ouderwets. Het vette jus.
0: Ja, toen u nog een vetsmelter was, laat maar zeggen. In die periode.
3: Ja, die weet ik nog wel.
0: Ja, ik ook. Hey, zijn er verder nog culinaire vragen aan chef Piet, jongens? Want ik heb een speciale plaat natuurlijk. Hij zit daar in Griekenland, hè? Ja. Jullie kennen Jannes?
5: Maar
0: heeft iemand nog een vraag aan Piet toevallig?
6: Hoe ben jij daarmee begonnen om in Griekenland een pannenkoekrestaurant te beginnen?
3: Nou, dat is een beetje gekomen. De Griekse keuken was natuurlijk een hele goede keuken. En het idee was eigenlijk, ze hadden hier al de pita broodjes. Maar ik denk bij mezelf waarom bakken we geen pannenkoeken? En doen we daar gewoon de gyros in met de tzatziki. Nou, zo is het eigenlijk ontstaan. Nou, en dat gaat hier als een hit. Mensen vinden het helemaal geweldig.
0: Ja,
3: dus het is eigenlijk een stukje Nederlands naar Griekenland.
0: Heb jij nog een vraag aan Piet? Praat maar door.
2: Ja, nou, ik zou nog even willen, want het is ook nog in Frankrijk is dit ook bekend, hè? Daar noemen ze het crêpe.
3: En, ja, dat klopt.
2: Zou dat ook een goed idee zijn, Piet, volgens jou?
3: Ja, dat is ook een heel super idee, hoor. Want dat is natuurlijk, pannenkoek is wat dikker dan een crêpe natuurlijk. En een crêpe is mooi dun. Dus dat zou echt wel een mogelijkheid. Ik ga dat dus eventjes meenemen. Ik denk dat ik dat wel eens ga uitproberen. En dan laat ik het de volgende keer weten.
0: Zoek je een baantje erbij, Suzanne? Jij kan misschien wel als serveerster werken daar in het restaurant.
1: Ik heb oberwerk gedaan.
0: Zoek je nog een dame die oberwerk gedaan heeft, Piet?
3: Ja, natuurlijk hoor. Iedereen is hier welkom. Dus met beide armen. Dus kom maar hier naartoe hoor. Lekker weer. Oh. En alles wordt verzorgd.
0: Bart had ook nog een vraag aan je. Bart.
7: Ja, leuk. Pak ook een appelroze.
3: Nog een keertje. Want ik zit een beetje... Ik zit in Griekenland, dus ik kon niet zo goed verstaan. Nog één keer.
7: Pak ook een appel.
3: Tuurlijk.
0: Hij is een grote fan van pannenkoeken. Goed, we hebben Jannes hebben we klaarstaan. Speciaal voor jou, Piet.
3: Oh, wat leuk.

0: U luistert naar Okidoki Radio, het enige programma hier bij Regio 8. Jongen, al die golven. We doen wat we zin in hebben. We hebben geen format, we hebben geen doelgroep, we hebben ook geen programmaleider. Wij zijn allemaal gelijk hier, toch, ja. Gerben? Ja, toch?
1: Ja,
0: zeg maar wat? Ja. Ja, gewoon veel ja zeggen, dan red je het wel het leven. Hey Gerben, jij bent bij de Achterhoekse Spelen geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel, wat zijn dat precies? Ik kende het niet, de Achterhoekse Spelen.
1: Ja, dat Achterhoekse Spelen zijn allemaal sporters. Dan kan jij voetbal, hardlopen.
0: Oh.
1: Boogschieten wasten.
0: Oh ja. Jij zat in het ballenteam van Elver.
1: Ja, dat klopt.
0: Het ballenteam?
1: Dat is net zoiets als Jeuleboel. Maar dan de zachte balletjes.
0: Oh ja, maar dan met andere ballen.
1: Ja.
0: En wat is het verschil met de ballen?
1: Nou, die Jeuleboel zijn een beetje harder. En waar wij mee spelen zijn zachte balletjes.
0: Ja, ja. En wat, je ken je ook Jeuleboelen? Of wat vind je leuker?
1: Ja, Jeuleboel is net zoiets als botje.
0: Ja, net zoiets. Geen idee wat het is, maar het lijkt mij ook. Hé, dit heb je helemaal in Eibergen gedaan.
1: Dat klopt.
0: Op de fiets heen gegaan of met busje?
1: Nee, met de busje.
0: Oh, busje is altijd makkelijker. Goed, we moeten het natuurlijk nog wel even hebben. Hebben een beetje dramatische muziek ook. Een beetje, oh dit ja, over Max Verstappen. Oh, hij had nog nooit in zijn hele Formule 1 carrière maar één rondje gereden. Ja, was hij vergeten te tanken? Wat was er aan de hand?
1: Ja, de auto was stuk.
0: De auto was stuk.
1: Ja.
0: Er staan 20 man monteurs omheen. Die lopen de hele dag dingen te aaien, te poetsen. En dit en dat. En hij was stuk. Wat ging er kapot dan?
1: Ja, zijn motor ging kapot.
0: Oh, de motor, ja. Dat doen ze soms, hè.
1: Ja, een paar minuten later gingen er nog wat kapotte auto's.
0: Het was een rare wedstrijd, hè. Want er waren
1: het is
0: een
1: heel veel rare wedstrijd geweest, ja. En we hebben heel veel straf uitgedeeld.
0: Ja, want er waren heel veel mensen stout geweest. Tijdens de race kregen ze straf.
1: Beetje afgereden, beetje pitstraf.
0: Nou, ja, je moet niet stout zijn dan. Hey, normaal is Monaco best wel een saaie race, hè. Dat is een soort van Polonaise.
1: Ja, maar met de laatste ronde... Toen ging het helemaal te mist in.
0: Oh.
1: Toen ging die auto kapot. Die was gecrashed. Toen was code geel. En later ging naar code rood.
0: Code rood. Oh. Dat is niet best, hè, code rood, of wel?
1: Nee.
0: Wat gebeurt er dan?
1: Dat betekent dat alle auto's naar de pitstraat moeten.
0: Oké, en die worden dan op marktplaats gezet. Of wat doen we daarmee met die auto's?
1: Nou, die moest wachten tot... Het asfalt was een beetje te veel losgeraakt.
0: Er lag een goedkoop asfaltje.
1: Ja.
0: Dat was niet helemaal tof.
1: Nee, je moet eerst de asfalt repareren.
0: Ja, maar goed, best wel duur tegenwoordig asfalt. Dus ik denk in Monaco moet ik toch een beetje op de centjes letten. We leggen er een goedkoop stukje in, maar de race wordt platgelegd.
1: Ja,
0: nou, ze hebben een paar borstels overheen getrokken. Uiteindelijk zijn ze gaan racen. En wie heeft er gewonnen? Niet Max Verstappen, die was laatste, maar Antonelli, hè?
1: Ja, Antonelli. Ja. Maar de teamgenoot van Max, die is derde geworden.
0: Ja, Hadjar.
1: Ja, Hadjar.
0: Ja, die is derde geworden, ook leuk, hè? Goed, hey, nou, dus, maar goed, het was wel een spannende wedstrijd om te zien. Niet zo leuk omdat Max uitviel.
1: Ja, dat klopt.
0: Goed, later in het programma gaat Suzanne hier het Okidoki WK-lied spelen.
2: Ja, helemaal.
0: Maar we gaan eerst nu naar de muziekkeuze van Gerben. Welke plaats wil je vanavond horen?
1: Ja, ik weet niet meer hoe dat
0: precies heet. Weet ook niet meer, hè? Je weet het niet. The Street.
1: Ja.
0: Met Blok.
1: Ja.
0: Blok B.
1: Blok B.
0: Ja. Buster. Ja, Buster. Hè? Ja, Buster.
3: Buster, ja.
0: Buster.
3: Ja,
0: Blok Buster. Ja, hola. Ga maar zingen.

0: Het is wel zielig dit hoor. Met, Sky Troost, jij... Suzanne, ze zitten janken aan de hoek. Goed, gaan we een tjoentje erbij pakken. Ja, bakken worden hier zo heel goed. Ja, doe maar wat in, jongen. Zo. Nou, dat is een levensverhaal, Gerben, hè? Van André Hazes. Het grappige is, die plaat blijft leuk, hè? Het is natuurlijk een heel verdrietig verhaal, want hij is heel teleurgesteld in een vriend. Hij had een maatje en die ging er uiteindelijk met zijn vrouw vandoor.
1: Alles van André Hazes is nog leuk, hè?
0: Heel herkenbaar.
1: Ja, ja.
0: Goed, wat anders even, want laten we het vanavond dus ook even hebben over onder andere... Ik zit even te loeren, want die plaat staat niet opgeschreven. Dexy met... Oh, dat is Johan.
1: Ja, dat is Dexy met Hard Runners, hè, van Johan.
0: Ja, maar zo, ja, Johan, maar we gaan het eerst hebben. Nou, dat is een heel levensverhaal, Gerben, hè? Van André Hazes. Het grappige is, die plaat blijft leuk, hè? Het is natuurlijk een heel verdrietig verhaal, want hij is heel teleurgesteld in een vriend. Hij had een maatje en die ging er uiteindelijk met zijn vrouw vandoor.
1: Alles van André Hazes is nog leuk, hè?
0: Heel herkenbaar.
1: Ja, ja.
0: Goed, wat anders even, want laten we het vanavond dus ook even hebben over onder andere... Ik zit even te loeren, want die plaat staat niet opgeschreven. Dexy met... Oh, dat is Johan.
1: Ja,

0: wat gedoe gehad met de bestorming van Capitol Hill. En dat was klopte natuurlijk voor gemeenten. Dat was eigenlijk een soort staatsgreep. En uiteindelijk is het zo dat Donald Trump nu geregeld heeft dat die bestormers van de Capitol Hill dus inderdaad een geldbedrag krijgen van de Amerikaanse regering. Dus ja, daar sta ik dan eventjes van te kijken. Hè. Dat is heel grappig.
1: Ja, ja.
0: Net zoiets als je gaat hier in Nederland de Tweede Kamer bestormen en een paar jaar later krijg je van de minister-president daar geld voor betaald. Ja,
1: beetje dus, omgedraaid wereld dit.
0: Een beetje een raar verhaal vind ik eigenlijk eerlijk gezegd. Hè. Het is echt een heel debiel verhaal.
1: Hey, heeft die president Trump denk je een psychologische test gedaan voordat hij president werd, denk je?
0: Nou, er zijn mensen die eraan twijfelen. Maar ja, goed, officieel is het zo dat hij dus inderdaad medisch gekeurd is en dat hij helemaal 100% goed is bevonden.
1: Psychisch ook, denk je, ja?
0: Ja, dat weet ik niet. En ik weet het niet, ik ben die dokter niet en ik ben geen dokter. Maar in ieder geval, ze hebben hem inderdaad gedwongen om zo'n test te gaan doen. En hij komt eruit als psychisch normaal. Dus nou ja, goed, dan zal dat zo zijn. Ik weet het niet. Ja, moeilijk gaan we twijfelen dan verder.
1: Hey, we gaan even naar jouw muziek toe. Welke plaat heb je deze week uitgekozen?
0: Nou, we hebben het al gehad over Dexys Midnight Runners. Hè. Dat is ook een enorm leuk iets geweest in de jaren 80. Begin jaren 80, geloof ik.
1: Ja, begin jaren 80. Ja, volgens mij ook.
0: Ik vond het enorm leuk. Ja.
1: Jij vond het leuk?
0: Ik vond hem heel leuk, ja.
1: Jij vond hem heel leuk, hè? Goed. Je hebt de jaren 80 ook helemaal bewust meegemaakt, Johan? Of?
0: Ja, zeker. In de hele jaren 80, hè.
1: Ja. Hoe oud was je in 1980 bijvoorbeeld?
0: Nou, ik was toen een jaar of 18, denk ik.

0: Ja, fantastisch. Kom op, Aline. We gaan eens even kijken. Want bij ons in den studio is ook Bart. Goedenavond, Bart.
1: Hoi.
0: Je bent vanavond de schuiven van de microfoon aan het bedienen.
1: Ja.
0: En die zijn welke kleur?
1: Ja, goed.
0: Rood, hè?
1: Ja.
0: Rood. De rode schuiven, die moet je die keer omhoog gooien als we wat gaan zeggen. Hoe moeilijk is dat?
1: Te veel, Peter, is te veel.
0: Maar vind je het ook leuk om te doen?
1: Ja.
0: Ja, hè? Goed, even kijken, want jij hebt 3 weken geleden voor het eerst in je leven een telefoon gekregen.
1: Ja, schuiventelefoon.
0: En op die telefoon, dat is best wel cool, dit is je allereerste telefoon.
1: Ja, te veel telefoon krijgen, de appen.
0: En op jouw telefoon kun je heel goed filmpjes kijken.
1: Ja.
0: En wat voor filmpjes kijk je dan zoal?
1: Peter, is te veel. Ja, zo'n telefoon.
0: Peter Jan Rensen?
1: Ja.
0: Met wat doet hij? Doet hij?
1: Ja.
0: Doet hij het of doet hij het?
1: Een beetje kerst kijken.
0: Ja. Goed, nou, we gaan Peter Jan eens even bellen. We hebben toevallig zijn telefoonnummer, dus we gaan eens even bellen. En druk maar op play. Ja, doe maar hoor. Heel goed. Ja, fantastisch. Fijn. Techniek wordt vanavond door Axel verzorgd.
2: Peter,
0: ja,
2: Peter.
0: Peter.
2: Peter. Peter. Peter. Peter. Peter. Peter.
3: Hij met Johan.
2: Peter. Peter.
4: Peter. Peter. Ja, hallo. Ja, ja.
3: Peter.
5: Johan Verwijn.
0: Goedenavond.
3: Hallo.
0: Hallo, met wie spreek ik?
3: En je spreekt met Johan.
0: Ja, Johan. Yeah. Oh, dan hebben we denk ik verkeerd gedraaid, Johan.
3: Nee hoor, want ik loop even nu naar Peter toe.
0: Oh.
3: Want Peter, ik moet hem even... Ik zal je eens een klein geheim vertellen?
6: Nou, wat dan?
3: Hij heet toch meneer Cactus?
0: Jawel, maar we bellen nu... Dan had hij een ander petje op.
3: Petje nee, op. Nee. Nee, volgens mij zit hij... Dus een geheimpje, volgens mij zit hij te kakken. Ik zal even...
0: Ah, godverdamme.
3: Ja, hij heet toch Cactus?
0: Hij zit te poepen.
1: Ja. Nee.
6: Fooi.
0: Ja, hij zegt van wel.
3: Nee, Cactus heet
1: er. Fooi. Cactus. Hij zegt toch niet of niet.
3: Meneer Cactus, even kijken. Ik zal even op de deur kloppen, je hoort het.
0: Zit hij te kakken?
3: Peter, ben je uitgekakt?
1: Ja.
0: Nou ja, de poepen.
3: Ik loop even, hij zit op de pot, dus ik geef hem even de telefoon nou, aan.
0: Ja, geef hem even lekker vis.
3: Ja, maar kijk, en zo wordt hier gebronnen, dan zit een wagon zit voor de wc.
2: Stinkt het
3: dat,
2: niet?
3: Dat je hem niet mag storen, want hij heeft een speciale antistorenhond heeft hij voor de wc zitten.
0: Oh ja.
3: En hier komt hij aan.
1: Zo. 74.
3: Ook in logie. Hallo?
0: Peter Jan!
3: Ja!
0: Goedenavond!
3: Ik heb mijn hond even weggestuurd nu.
0: Ja, doe maar even.
3: Dus jullie zijn veilig.
0: Oké, okay, gelukkig.
3: Alhoewel, Johan is er nog, dus dat is natuurlijk ook weer bedenkelijk. Maar ik hou mijn neus dik.
0: Johan, Peter Jan, heb je de boel al afgeveegd?
3: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Heb je daarna je handen gewassen?
3: Sorry,
0: zeg
3: maar...
0: Zeg maar ja. Ja, ja.
1: Ja.
0: Zeg maar ja.
3: Ik moet altijd eerlijk zijn, maar... Niet dat er een poep op mijn telefoon zit, hè?
0: Ja, maar zeg maar. Lekker vinden dit. Ja, maakt niet uit, joh. Gewoon even de soppie. Peter Jan, wat leuk dat we even mogen bellen.
3: Ja, natuurlijk is dat.
0: Ik weet niet, heb je de foto ontvangen met Kerstmis nog met Bart?
3: Jazeker.
2: En mij?
3: Jazeker.
0: Ja.
3: Ik heb
0: daar
3: een hele reportage gezien toen.
0: Ja, en kijk, ik zal Bart even laten zien. Die heb ik net naar Peter Jan heb ik die gestuurd. Kijk, dat zijn deze foto's. Kijk, wie is dat?
1: Peter Jan, hè? Je zoekt TV Vriendenpad.
0: Ja, met zijn vriend.
3: Ja.
0: Peter Jan en Bart.
3: Met Bart. En ik stond met Bart, stond ik op het toneel.
1: Ja?
3: En dan stonden we eigenlijk op een bepaald moment waar we de show een beetje aan het presenteren, herinner ik mij.
1: Ja,
3: er was ook dat meisje op de accordeon, weet je nog?
0: Ja, die zit er nu ook.
2: Hallo, Peter.
0: Ja, laten we even wat spelen. Ja. Spelen even wat, dat is
3: daar wilde ik ook mee.

0: Suzanne,
1: ja, ik herken haar. Ik herken haar.
0: Ja, ja, Suzanne, Peter-Jan zei nog wat tegen jou.
2: Ja.
1: Hé, hey, Suzanne, we hebben naast elkaar gezeten, gewoon op het podium, hè?
3: Ja, ja, ik sta bij je op de foto.
4: Nee, dat mag.
1: Maar toen vroeg ik nog... Ja, toen vroeg ik nog, wil je met me trouwen? En toen zei jij nee.
3: Nee, ah, ik zei ja. Ik zei ja.
0: Ze zei ja.
1: Oh, zei je wel ja. Oh, dan heb ik het verkeerd verstaan.
0: Oké, okay. Nou jullie kunnen...
1: Nou, dan moeten we dat de volgende keer maar gaan organiseren.
0: Oh. Ja.
4: Ja. Oh, nee. Ja, ja. Ja, wel versproken dan, hè. Ja,
1: als, we dat dan met de volgende, als we dat nou met de volgende kerst doen...
3: Ja?
0: Oh, bijvoorbeeld.
3: Ja, ja.
0: Ik heb geen idee. Jongens, we vinden jullie het leuk als...
3: Ja.
0: Je weet niet even wat... Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog niet gevraagd. Hoe leuk zouden jullie het vinden als de engel Gabriel en meneer Cactus weer zouden komen?
3: Heel veel.
1: Dan komen we.
0: Oh, ze komen! Ja. Nou, Bart.
1: Want de afgelopen keer was toch wel een van mijn mooiste kersten die ik ooit heb meegemaakt.
4: Mooi.
1: En ik heb nog nooit zoveel koekjes gegeten.
4: Ja, weet je. Ja, zeg. Ik heb net helemaal... Misschien als ik zo'n solia geweest. Petje, als je lacht... Net een boom.
1: Ja.
4: Misschien als je zo'n solia. Dit gaat grapjes vragen.
0: Ja!
1: Helemaal goed.
0: Nou, dat is...
4: Zijn we in Duitsland?
0: Ja, er kan geen spel tussen, Bart.
4: Ja.
0: Er kan geen spel tussen. Hé, en Bart wil ook nog vertellen, want Bart heeft sinds 3 weken voor de allereerste keer een soort van telefoon gekregen. En hij doet eigenlijk maar 1 ding op die telefoon. Hij stuurt af en toe een appje of hij belt wel eens mama of papa. En voor de rest doet hij maar 1 ding. Hij kijkt filmpjes. Zeg hem maar waarnaar je kijkt.
4: Weet je,
0: ja.
4: Ja, hè? Julia.
0: Ja. Welke filmpjes kijk je?
4: Film Duitsland. Er is een Nederland.
0: Volgens mij zei je net wat anders.
4: Duitsland, Nederland, vroeger Mr. Kers.
0: Ja, en naar wie kijk je filmpjes van?
4: Zwemmen. Ik ben Peter als je blauwe pyjama.
0: Doet hij het of?
4: Of doet hij het?
3: Of doet hij het?
0: Ja, nou die hebben we hem bijna. Nee, die kunnen we niet draaien nu helaas. Maar hij kijkt alleen maar filmpjes van doet hij het of doet hij het niet. En hij vroeg aan mij, is dat gratis? Kun je gratis op YouTube kijken naar filmpjes van doet hij het of doet hij het niet?
1: Ja, nou, maar ik heb namelijk, doet hij het of doet hij het niet, hebben we een geweldig lied. Als we naar de volgende keer neem ik dat mee.
0: Ja.
1: En dan zingen we gewoon dat lied met hem zingen, toch?
0: Ja, en dan zouden we bijvoorbeeld een kerst, doet hij het of doet hij het niet kunnen doen.
3: Oh,
0: ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Dat zou mooi zijn natuurlijk, hè?
1: Ja, helemaal top.
0: Dat doet hij.
1: Ik heb er nu wel zin in. Kunnen we de kerst niet vervroegen?
0: Ja, dat wordt lastig, hè? Kerst die het wel of kerst die het niet? Zoiets krijgen we wel.
4: En Petra, zeg even, vroeger, je moet ook december.
0: In december, hè?
4: Nee, is Hief meisje, hè?
0: Ja.
4: Petra, naast tv.
0: Goeie vraag.
4: Enge als achterpoor.
1: Kerst is toch nog steeds in december, dat is wel jammer.
0: Ja, dat kan niet.
1: We kunnen natuurlijk afspreken dat we gewoon op 1 juli kerst gaan vieren, met z'n allen.
0: Ja, dan gaan we weer in het theater en dan gaan we lampjes ophangen.
4: Ja, van mevrouw.
0: Dan moeten we extra koekjes regelen, want we hadden te weinig vorig jaar. We hadden maar 2 meter, we gaan nu naar 3 meter.
1: Oh, met 60 zoveel centimeter. Koekjes. Ik had er eigenlijk te veel gegeten. Ik was er later misselijk van.
0: Er staat hier iemand met 3. Wat is
4: 3?
5: 3 meter tafel.
0: 3 meter koekjestafel bij 60 centimeter.
4: Is ja geweest.
1: Oh, dat is mooi.
0: Oh, we bellen die
1: 3 bakken. Bij 60, oh, dat is goed.
3: Ja, ja. Ja. Oh, ja.
4: 40 jaar.
0: En dan doen we het zo. Dan mag Peter-Jan een meter mee naar huis nemen.
5: Ja,
1: dat
5: is
1: geweldig.
0: Zorgen we dat er een scheniertje zit. Kunnen we dat zo eruit wippen. Kan het
4: mooi. Ja. Mooi, hè?
0: Goed, hey, zeg jij nog wat lief tegen Peter-Jan. En dan Peter-Jan moet verder.
3: Ja. Hij
0: moet
3: zijn handen nog wassen.
0: Maar het poepen moet je even doen. Was
1: dat mijn aanstaande vrouw op de accordeon?
0: Ja. Suzanne, heb je nog iets leuks in?
1: Met de kerk gaan we trouwen.
0: Hey. Als hij, ja, dan gaat hij trouwen.
4: Tada, tada, ja.
0: Oh, ja. Nou, ik heb ze ook al. Ja.
5: Hey.
0: Best wel lachen.
1: Ja.
0: Een bruid met een trekzak, lijkt me niet leuk.
1: Ja.
4: Spannend.
0: Gaan we een trouwjurk regelen.
4: Lek vrouwen. Een meisje.
0: Een trouwjurk en dan doet Peter-Jan die aan en doet zijn pak aan. Drijf het om.
1: Ja, dan trek ik mijn trouwpak van doet hij het of doet hij het niet aan.
3: Dan trek ik het trouw ik in blauw. Dan trouw ik het blauw.
1: Oh, ja. Nee. Oh, dat is mooi.
0: In blauw, ja. Blauw, ja. Nou, ja. Wat een gesprek zeg. Mag ik je hartstikke bedanken, Peter-Jan, voor je tijd. En
1: ja.
0: Nou, we zien elkaar dan sowieso met de kerst, hè?
4: Dat kan
1: je zeggen. Ik geef je nu even aan Johan, want Johan komt te popelen om nog wat te zeggen.
0: Oh, Johan wilde wat zeggen.
1: Hier komt Johan.
0: Ja, geef maar Skype. Kan je Johan even pakken?
1: Ja, ik wil er ook graag bij zijn dan hoor, want ik wil dat niet missen. Dan ben ik als trouwambtenaar, Gabriel.
0: Ja. Ja. Nee, maar misschien moeten we even iets anders. Want vorig jaar heb je aan het plafond gehangen als de engel Gabriel.
2: Oh ja, dat was heel leuk, ja.
0: Misschien moeten we even kijken of we het nog een keer anders kunnen doen, Johan.
2: Kan ik dat volgend jaar niet doen?
0: Ja, dan hangen we jou aan het plafond. Sky gaat naar het plafond als de engel Gabriel. Dus
2: gaan we het allebei doen, ja?
0: Dan pakken we hem even verleden. En dan gaan we met Johan nog eens achter de coulissen.
1: Nee,
0: dat
1: hebben.
0: Dat gaan we iets geks van. Maar ik zou het wel te gek vinden. En jij ook, Bart?
3: Ja.
0: En jij ook, Sam?
4: Zeker.
0: Ja. En jij, Gerben?
6: Ook.
0: Ook, hè? En Suzanne? Ja, ja. Je gaat trouwen dan, hè, met Cactus. Nou, dan wordt een feestje, hoor.
6: Wel een mooie trouwjurk uitzoeken. Ja.
0: Ja. Nou, dat lijkt mij het leuk.
1: En de vraag blijft altijd... Doet die het?
0: Dankjewel. Sing in met Bart.
4: Yes.
0: Ga je zingen?
4: Jawel.

0: Kijk maar.
1: Gewoon live gezongen dit, hè? Zometeen krijgen we nog het WK-lied ten slotte van Suzanne. Suzanne heeft namelijk een okidoki WK-lied gecomponeerd. Naast mij staat Sam, of zoiets, zo heet je toch, Sam?
2: Ja, zeker, wel zo.
1: Jij bent bij Didam op Stelten geweest en je bent even aan het rekenen geweest wanneer de volgende Didam op Stelten is. Vertel.
2: Ja. Zondag 6 juni 2020 is het zover. De opstelling wordt voor de 50ste keer georganiseerd door Stichting Didam op Stelten. Tussen 12 en 5 verandert het Center van Didam in een bruisend decor vol muziek, gezelligheid en verrassing ontmoetingen. Dit jaar is het terugkeer in een trekt van meer dan 5000 bezoekers en biedt ieder wat wils.
1: Oké, hoe lang moeten we nog wachten?
2: 11 maanden, 18 dagen, 16 uur, 27 seconden.
1: Yay! Yay! Kijk, over begaafd gesproken, dat weet hij gewoon, hè? Goed, voor de rest heb je, begrijp ik, getraind zaterdag?
2: Ja, zeker.
1: En is dat tuinhuisje wat je vader zo graag wilde hebben, is dat dan klaar?
2: We hebben alleen nog 3 planken nodig aan de zijkant af en de andere kant. En dan is het klaar. Gas erin, klaar.
1: Wat toestand er niet?
2: Nou, nee.
1: Is het gezin ontwricht door het tuinhuisje?
2: Nee.
1: Echt waar? Je hebt geen traumatische ervaring?
2: We zijn er blij mee.
1: Oh, je bent er blij mee?
2: Ja.
1: Ja, daar koop je zo'n huisje ook voor natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja. Goed, wat was er in Frankrijk?
2: Het was een rotmiddag in Frankrijk. In Monaco dus.
1: Oké. Okay. Goed, ja, met Max natuurlijk, hè?
2: Ja.
1: Goed, jij wil graag Waterloo horen, maar we gaan eerst een klein stukje luisteren, dames en heren. Mag ik een applaus? Want hier is Suzanne.
2: Met Raad de Plaat.
1: Nee. Dat is dus. Ik zeg het net. Let nou eens op. Ik heb net gezegd dat we het okidoki WK-lied gaan spelen. De plaat is nergens te krijgen, is niet te downloaden.
2: Ja,
1: wordt eenmalig gespeeld en daarna willen we het er nooit meer over hebben. Ja, duidelijk.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten. Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïense militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïense collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. De raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig gestaakt. Iran heeft via het staatspersbureau Fars aangekondigd aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Israël is op zijn beurt bereid het bombarderen van Iraanse doelen te staken. Gisteravond stuurde Iran raketten af op luchtmachtbasis Nevatim en Tel Nof. Israël antwoordde vandaag met aanvallen op centraal en westelijk Iran. De gevangene die in februari een medewerkster van de gevangenis in Heer Hugo Waard gijzelde, heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Hugo TQ, een 44-jarige man uit Portugal, doodde in 2005 zijn zwangere ex-vriendin in Engeland. In 2020 vermoordde hij de 26-jarige Laura Schreurs uit het Limburgse Blerik. De gevangenismedewerkster hield hij urenlang vast in zijn cel, waarbij hij haar in een wurggreep nam en stak met een scherp voorwerp. Nintendo betaalt 35 miljoen euro in een schikking in de rechtszaak over defecte controllers van de Switch-spelcomputer. De zaak was door een Franse consumentenorganisatie aangespannen vanwege problemen met joysticks die uit zichzelf bewegingen registreren. Nintendo wist zelf al langer van het probleem, maar informeerde consumenten daar niet tijdig over. Daardoor kochten veel gebruikers onnodig nieuwe controllers. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
5: Casey and the Sunshine Band.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: 1 ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1,80 €. I'm loving it.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallas met het radio nieuws op Regio 8. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt daarmee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: 18PLUS speelbewust.
1: Ja? Serieus? Wat een geld!
2: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18PLUS speelbewust.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Israël heropent twee belangrijke grensovergangen naar Gaza, meldt de Israëlische overheid. Deze werden gesloten nadat Iran gisteren nieuwe aanvallen uitvoerde op Israël. Hulporganisaties reageerden bezorgd op de sluiting, omdat er hierdoor geen hulpgoederen konden worden geleverd in het Palestijnse gebied. Grensovergang Kerem Shalom heropent morgen voor de geleidelijke binnenkomst van humanitaire hulp. Ook de grensovergang bij Rafah gaat weer open. Frankrijk en Duitsland stoppen met de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig. Het FCAS straaljagerproject was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de Verenigde Staten. Het doel was om de nieuwe gevechtsvliegtuigen in 2040 in de lucht te hebben. Maar vandaag maakte bondskanselier Merz en president Macron bekend dat het project wordt beëindigd. Er is 9 jaar gewerkt aan de voorbereiding. De internationale trainingsoperatie Interflex, waarbij 14 landen Oekraïnse militairen hebben opgeleid, gaat op kleinere schaal verder. Voor Nederland komt ermee een einde aan de missie. De trainingen gingen kort na de Russische invasie van Oekraïne van start. Militairen gaven hun Oekraïnse collega's les in onder meer schietvaardigheid en medische zorg. De missie werd geleid door het Verenigd Koninkrijk. In totaal kregen 63.000 Oekraïners een opleiding. En voetbalsupporters uit Afrikaanse landen dreigen het WK in de Verenigde Staten te moeten missen. Door de strenge Amerikaanse visumregels komen veel fans de VS niet in. Voor het WK ondervinden Algerije, Tunesië, Ivoorkust, Kaapverdië en Senegal daar hinder van. Het anti-immigratiebeleid van president Trump raakt ook deelnemers aan het toernooi. Zo is het visum van de Somalische scheidsrechter Omar Artan geweigerd, waardoor hij het land niet binnenkwam. Het weer. Er trekt een regengebied van het westen naar het oosten, met vooral in het oosten kans op onweer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel!

0: wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
3: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker 1 drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Grote supermarkten en winkelbedrijven stappen uit werkgeversorganisatie VNO-NCW. De brancheorganisaties CBL en RND vinden de contributie te hoog en zeggen dat hun belangen onvoldoende worden vertegenwoordigd. Daarom stopt het lidmaatschap van het CBL per 1 januari aanstaande, terwijl de RND later dit jaar nog een definitief besluit neemt. Volgens bronnen is er onder meer onvrede over de stijging van het minimumloon voor jongeren. Dat heeft vooral bij winkeliers geleid tot flink hogere kosten. Boven Letland hebben NAVO-gevechtsvliegtuigen een drone neergehaald. Zeker één drone vloog vanuit Rusland het Letse luchtruim binnen. Kort daarvoor kregen mensen in de grensgebieden het advies om binnen te blijven. De afgelopen tijd kwamen er vaker drones in de Baltische Staten terecht. Vorige maand nog kwam er eentje neer bij een brandstofopslag. Aangenomen wordt dat het om een Oekraïense drone gaat die door de Russische elektromagnetische oorlogsvoering uit koers is gebracht. Zo'n 4000 deelnemers doen toch niet mee aan de Nijmeegse Vierdaagse die dit jaar van 21 tot en met 24 juli wordt gehouden. Er zijn in totaal 3915 startbewijzen overgedragen aan wandelaars die op de wachtlijst staan. Dat is een record. Toch blijven er nog meer dan 11.000 belangstellenden zonder startbewijs achter. De animo voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare plekken. Meer dan 45.000 wandelaars lopen volgende maand dagelijks de 30, 40 of 50 kilometer. En bijna 100 scholen in de Japanse stad Utsunomiya zijn gesloten vanwege een wilde beer. Het dier is meerdere keren gezien bij scholen en in winkelgebieden en tientallen jagers zijn nu naar hem op zoek. De beer heeft volgens Japanse media al 4 mensen verwond, van wie 1 persoon ernstig. De autoriteiten kregen sinds zaterdag meer dan 10 meldingen over het dier. Japan ziet steeds vaker beren opduiken in woonwijken en steden. Experts wijzen als oorzaak op klimaatverandering en een leegloop van het platteland. Het weer, de bewolking overheerst met ook af en toe zon. Later in de middag kunnen er in het westen een paar buien vallen. De temperatuur ligt rond de 21 graden en er staat een matige zuidelijke wind die langzaam meer naar het westen draait. Tot zover het radionieuws op Regio 8.